0: van 3 uur.
1: Goedenacht. In Spanje is een grote drugsbaas opgepakt die in meerdere landen werd gezocht. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de smokkel van veel cocaïne naar Nederland via de haven van Rotterdam. Het geld dat hij daarmee verdiende zou hij hebben witgewassen met vastgoed aan de Costa del Sol. Er zijn ook 2 Nederlandse bendeleden opgepakt. Vliegtuigbouwer Boeing moet 29 miljoen dollar betalen aan iemand die haar man verloor bij een vliegtuigcrash in 2019. Een gloednieuw Boeing 737 MAX toestel stortte toen neer door problemen met een nieuw veiligheidssysteem. De weduwe spande een zaak aan omdat ze daar gerechtigheid voor wilde. Op het Caribische eiland Saba zitten mensen al een dag zonder water. Dat is afgesloten omdat er door droogte een enorm tekort is. Vanavond moet er weer water uit de kraan komen op Saba, maar mensen moeten dan wel zuinig doen. In eerdere jaren moest de Nederlandse marine ingrijpen bij tekorten. Zo erg is het nu nog niet. En Oranje International Xavi Simons is blij met de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Simons is vernoemd naar zijn nieuwe trainer bij het Nederlands elftal. En daarom vindt hij het extra bijzonder, zegt hij op Instagram. Als kind mocht Simons ook poseren met het eerste elftal van Barcelona, waar Xavi toen speler was. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vrijdag wordt het ook erg warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen. Het Caribische eiland Saba zit nog tot zeker vanmiddag zonder water. Dat is afgesloten omdat er een enorm tekort aan water is door de droogte. Dat is sowieso al schaars op het eiland omdat er geen natuurlijke zoetwaterbronnen zijn. Als het water weer terugkomt moeten mensen nog wel zuinig aandoen. Het is dan 2 dagen weg geweest. Rusland heeft een van de grootste havens in Oekraïne gebombardeerd in het zuidwesten van het land. Het zorgde voor brand en er was veel schade. De Oekraïnse luchtmacht waarschuwde al voor Russische drones die op de haven afkwamen. Die ligt aan de Donau, tegen de grens met Roemenië, en is belangrijk voor graanexport. Een vrouw die haar man verloor bij een vliegtuigcrash in 2019... krijgt $29 miljoen van vliegtuigbouwer Boeing, heeft de rechter bepaald. Een gloednieuw toestel stortte neer door problemen met een nieuw veiligheidssysteem. De vrouw wilde daar gerechtigheid voor. Nu zijn de Boeing 737 MAX-toestellen wel veilig. En het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog omhoog, want er worden nog zeker 400 mensen vermist. Om makkelijke hulp te bieden werd maandag de noodtoestand afgekondigd. Daar is nu ook de economische noodtoestand bijgekomen om noodmaatregelen te kunnen betalen. Het weer van Weer Online? Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden... tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het net zo warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Er komt in Amsterdam toch geen centrale ontmoetingsplek voor LHBTI'ers, schrijft het Parool. In een oud schoolgebouw had een veilige plek moeten komen voor bijvoorbeeld transpersonen en mensen met een beperking. Er wordt nu gekeken om meerdere kleine LHBTI-ontmoetingsplekken te maken, verspreid over de stad. In Venezuela moet de blik op de toekomst nu president Maduro niet meer terugkomt. De tijdelijke regering heeft daarom gesproken met de oppositie om een nieuwe start te maken. Onder andere het rechtssysteem moet op de schop. En ze willen bevroren tegoeden in het buitenland terugkrijgen om het land weer te kunnen opbouwen na de verwoestende aardbevingen. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog verder stijgen, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. Om makkelijker hulp te bieden is de noodtoestand afgekondigd. En stervoetballer Lionel Messi denkt aan stoppen. Zijn vader is pas overleden en hij denkt dat hij het niet meer kan opbrengen om zonder hem nog lang door te gaan. Messi is nu 39. Zijn vader was er altijd bij en was ook zijn zaakwaarnemer en manager. Messi had zijn carrière dan ook graag samen met zijn vader willen afsluiten. Het weer van Weer Online? Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het net zo warm.

0: Goedemorgen, het is 6 uur exact, het nu.nl nieuws. Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Gemengde reacties na het nieuws dat de Spanjaard Xavi Hernandez de nieuwe bondscoach is van Oranje. Dat werd gisteravond bekendgemaakt. Xavi heeft met Barcelona veel prijzen gewonnen en met Spanje zelfs het WK. En veel mensen vinden dit dan ook een stunt, maar er zijn ook kritische geluiden. Zo staat oud-voetballer en analist Hans Kraaij junior er dubbel in.
2: Dit is geen koekenbakker, die speelt aanvallend voetbal.

0: heeft een Barcelona-achtergrond. We zijn verzekerd van goed en mooi voetbal. Het is een ervaren coach, maar ik had het liefst een van de drie. Slot, Bos of Ten Hag gezien.
1: Dat zei hij bij ESPN. Eind september gaan we Xavi voor het eerst in actie zien. Dan speelt het Nederlands elftal een thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Dan een grote actie van de Nederlandse en Spaanse politie. In Malaga is een grote drugsbaas opgepakt die in meerdere landen werd gezocht. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de smokkel van enorme hoeveelheden cocaïne naar ons land. Deden ze via de haven van Rotterdam. In totaal zijn er 5 mensen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Nog altijd worden veel slachtoffers gevonden na de aardbeving in Colombia. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 265. Het aantal kan nog verder gaan oplopen, want er worden nog honderden mensen vermist. En bij de zware beving maandag raakten ook 1000 mensen gewond. Om de reddingsacties en de wederopbouw te kunnen betalen heeft de president van Colombia nu ook de economische noodtoestand ingesteld. En opnieuw een medaille op het EK Atletiek. Jonas Vijzers heeft bij het 400 meter brons gepakt. Dat deed hij gisteravond. Was nogal een verrassing en klonk zo bij de NOS.
2: Jonas Vijzers weg vanuit 5. Supersnel start, zoals verwacht. Nu komt Vijzers wat dichterbij. En Jonas Vijzers gaat naar plek 3 en kan hij stunten voor een medaille. En dat doet hij inderdaad.
1: Ja, hij rende zelfs zo snel dat hij ook een nieuw Nederlands record heeft gezet. Later vandaag gaat het EK verder en dan komt ook weer Femke Broedersbol in actie. En nog wat weer van Weerplaats. Opnieuw een tropische dag vandaag met veel zon. Het wordt 30 graden in het noorden tot zelfs 36 in het zuiden.
3: Dankjewel. En dan de eerste file van vandaag. Die komt door een ongeluk op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Rijswijk. 3 kilometer en 20 minuten.
4: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
3: Goedemorgen, start van donderdag 13 augustus met Alanis Morissette zometeen na Katrina and the Waves.

0: Let us for a set. Dat was lekker wakker worden. Ironic hoorde je. Het is inmiddels 6:10.
1: Dit is Joe.
2: Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show. Met Edwin Noorlander.
0: Donderdag 13 augustus. Edwin hier op het plekje van Koen en Sander. Voor de ene laatste keer. Want morgen ben ik hier nog. Maar vanaf maandag zijn Koen en Sander terug hier in de ochtend van Joe. En oppassen in Roermond. Want daar is gisteravond een koningspython ontsnapt. De slang die heet Luna. Toepasselijk gisteren natuurlijk met de maan die voor de zon schoof. Die is sinds zondag spoorloos. Het dier ontsnapte in de omgeving van de binnenstad van Roermond. Het gaat om een vrouwelijke koningspython van ongeveer 2 jaar oud. Ze is 90 centimeter lang en is door haar geel-witte gevlekte huid goed te herkennen. En als je de slang ziet, dan kan je het dier beter even met rust laten en de instanties bellen. En nog meer dierennieuws, want honden worden blijkbaar blij als je naar ze lacht. Dat is een onderzoek uit Oostenrijk. Ze hebben met 14 honden dit onderzoek uitgevoerd. Ze lieten foto's zien van mensen met verschillende emoties en bekeken toen de hersenactiviteit van die honden. Nou, bij lachende mensen werd een deel van de hersenen actief dat te maken heeft met een blij gevoel. En dat is vergelijkbaar met wanneer een hond iets lekkers krijgt. Dus als je vandaag nog een hond tegenkomt, vriendelijk lachen, dan maak je ook helemaal de dag van die hond. En het is de day after, de dag na de zonsverduistering. Gisteravond kon je met een speciale eclipsbril kijken naar hoe de zon voor bijna 90% verduisterd werd. Veel mensen hebben gekeken, ook met de Joe eclipsbril, want die kon je hier vorige week in de ochtendshow winnen. Zo heeft Bo gekeken.
3: Nou, hartstikke bedankt voor de eclipsbril. Ik ben er super blij mee. Wat een spektakel op het strand.
0: Kijk, die heeft lekker op het strand gekeken. Mooi zo. En Esmeralda?
4: Het was super om te zien. Samen met mijn zoon en zijn vriendin. Groetjes uit Kampen.
0: Ja, ik vond het ook fascinerend hoe je gewoon met dat brilletje op zwart zag. En dan alleen dat maantje eigenlijk wat overbleef. Hè? Je luistert Joe zometeen naar Bob Marley. En de Wailers, One Love komt eraan. Dit zijn de Spinners en Working My Way Back to You.

0: Bob Marley en The Wailers en One Love, People Get Ready.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: Vanaf maandag zijn Koen en Sander terug hier in de ochtend van Joe. Nu kunnen we nog eventjes terugblikken op de afgelopen maanden. Spoel even terug naar eind mei. Toen fietste onze Sander door het Westerpark in Amsterdam. En toen zag hij iets opvallends voorbij komen. Hij miste namelijk bijna zijn bocht omdat hij Oos Kesbeken zag hardlopen met een personal trainer. En wat blijkt nou? Hij traint voor de Dam tot Damloop. Die is op 20 september. En waarom hij dit doet, dat legt hij zelf even uit aan Koen en Sander.
2: Ik mag ambassadeur zijn voor de Hartstichting en ook voor de Nierstichting.
3: Oké, okay, ja.
2: En dat vind ik heel mooi, want het is fijn om voor andere mensen wat te doen. Maar ja, toen hebben ze me eigenlijk een beetje geslingerd. Want we hadden een lumineus idee. We gaan voor het goede doel gaan we een team samenstellen. Team Oos. En via de Nierstichting kan je dan opgeven. En dan is de bedoeling dat je een klein beetje geld bij elkaar harkt. En dan krijg je een mooi shirt en een hele leuke VIP treatment. Maar ja, op het eind van de rit toen... Ja, maar dan moet je zelf ook meelopen.
3: Ja, ja. Het gaat natuurlijk allemaal om de Dam tot Damloop. Een jaarlijkse tocht van 16 kilometer. Jij gaat met Team Oos meedoen. Althans, je gaat mensen mobiliseren. En dan moet je zelf natuurlijk ook een stuk meelopen.
2: Nou, de bedoeling is... niet een stuk. Maar dat is natuurlijk flauwekul.
3: Jij gaat die 16,1 kilometer helemaal lopen, Oos.
2: Nou, dat is in ieder geval wel de bedoeling.
4: Hey, maar ja, hoe gaat het nu dan met trainen? Want ik bedoel, we hebben je 68e verjaardag natuurlijk onlangs nog gevierd.
2: Ja.
4: Lukt het een beetje?
2: Nou, het ging even heel goed.
4: Oh.
2: En toen zei mijn ene knie, ik ben moe.
4: Oh, ja.
2: Dus toen moest ik even rusten. En nou, dan pakken we het langzaam weer op. En ik moet natuurlijk een beetje gewicht verliezen.
4: Ja.
2: Want alles wat je meeshout en wat je niet mee hoeft te sjouwen, dat scheelt natuurlijk een eentje. Dus om het allemaal plat te zeggen, dan moet je je bek dichtnaaien. gewoon wat kilootjes kwijt en het rustig opbouwen. Dat is het allerbelangrijkste. Want ja, ondanks dat ik dacht dat we het heel rustig aandeden, gaf toch mijn ene knie even. Die ging protesteren, die gaf even de geest. Maar ik ga mijn stinkende best voor doen om het te proberen. Want het lijkt me geweldig als ik met 100 mensen samen die dan te Damloop mag lopen.
1: Elke ochtend, klaar wakker. Dit is Joe, de Koen en Sander Show.

0: en Sander showpakket. En het nieuws van 6:30, dat heeft Carné. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin. Ja, veel mensen hebben natuurlijk gisteravond naar boven gekeken vanwege de zonsverduistering. Maar niet iedereen had evenveel geluk.

0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
0: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Magazijn leegverkoop bij Kees Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
13: Hands van voordeel.
12: Aldi.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
16: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
15: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Het is 6:30. Goedemorgen, het weer van Weerplaza. Dag met veel zon, tropisch warm. 30 tot 36 graden maar liefst. Op de weg zijn er problemen gemeld op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Den Hoorn en Plaspoelpolder. Als een ongeluk gebeurt, zorgt voor 25 minuten vertraging. De weg is ook deels dicht. Daarom kun je beter omrijden. Moet je naar Den Haag en rij je nu bij Schiedam. Volg dan Gouda en neem een stuk mee van de A20 en de A13.
18: Dit is jou!
17: Aangeschoven dan voor het laatste nieuws van nu.nl. Carné van der Brink.
19: Goedemorgen. Welke krant je ook openslaat of nieuwssite je opent. Ze hebben het allemaal over de nieuwe bondscoach van Oranje. Dat is de Spanjaard Xavi Hernandez geworden. Oud-speler en coach van onder meer Barcelona. Gisteravond werd dat bekendgemaakt. Veel media noemen het een stunt. En ook op social media raken mensen er niet over uitgepraat.
20: Dit is een lijpe software-update. Ik ben oprecht flabbergegast.
21: Dit is het grootste nieuws sinds Patatje Oorlog.
19: Ja, Xavi vindt het zelf een enorme eer om bondscoach te worden. Hij heeft dan wel wat goed te maken met ons land. 16 jaar geleden won hij met Spanje het WK ten koste van Nederland. En op het Caribische eiland Saba zitten mensen nog tot zeker vanmiddag zonder water. Het kraanwater is afgesloten omdat er door de aanhoudende droogte een groot tekort is ontstaan. Het eiland is afhankelijk van regen en zeewater en daar is nu een groot tekort aan. Als er straks weer water uit de kraan komt, moeten eilandbewoners nog steeds heel zuinig zijn. Houdt onder meer in korter douchen en wasmachines en vaatwassers alleen gebruiken wanneer ze volledig gevuld zijn.
17: Dus die gaan wat zeewater filteren daar op zo'n
19: eiland. Dat zit wel wat ingewikkeld. Dat kan niet zomaar, want dan moet je ook de installaties hebben. Het blijft natuurlijk een eiland, dat is wat lastig.
17: Maar sowieso wel slim om dat misschien voor de zekerheid te bouwen daar.
19: Nou, ze kunnen een tikkie sturen, hoor ik al naar jou, Edwin.
17: Nou ja, er wonen niet zo heel veel mensen toch op Saba. Dat is echt een heel, heel klein eiland. Dus
19: dat soort dingen, dat leg je toch niet zomaar aan?
17: Nee, dat weet ik, maar daar had je toch al jaren geleden mee kunnen beginnen. Zo bedoel ik het meer.
19: Ja, oké. Okay. Ja, misschien gaan ze dat nu doen. Je hebt ze op het idee gezet.
17: Ja, Saba. Veel succes daar.
19: Dan de houten in Utrecht. In een supermarkt daar was gistermiddag opeens een opmerkelijke bezoeker. Ging op een jong hertje. Was verdwaald en liep in paniek door het magazijn. Het dier liet zich niet makkelijk vangen, maar met de hulp van een boswachter lukte het wel. Het jonge hertje raakte niet gewond en is later weer vrijgelaten in het bos.
17: Ah, vind ik echt zielig.
19: Bambi.
17: Bambi, ja, ja, je hebt er een fotootje bij gezet voor ons. Maar inderdaad, het is Bambi die achter de vaatwasser zich verstopt heeft of zo. Ja, heel zielig.
19: En miljoenen mensen hebben gisteravond naar boven gekeken vanwege de zonsverduistering natuurlijk. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje was een volledige verduistering te zien. Bij ons was de zon voor zo'n 90% bedekt. En daar waren flink wat mensen van onder de indruk, vertellen ze bij de NOS.
3: Ja, dat is fantastisch om te zien. Dit maak je natuurlijk ook zelden mee.
10: Het was echt zo'n oranje soort van mandarijnschijfje.
18: Ik zie een zon die bijna bedekt wordt door de maan. En eigenlijk bijna op een banaan lijkt.
22: Ik vind het wel eigenlijk mooier dan ik had gedacht.
19: Ja, een hoop fruit dus. Ja,
17: en... ik moet zeggen, ik hoor die laatste vrouw zeggen, ik vond het mooier dan ik had gedacht. Dat had ik ook een beetje.
19: Oh ja.
17: Ja, maar jij had geen zin om te kijken. Je bent ook uiteindelijk, je hebt het echt niet gedaan.
19: Nee. Nee, ik heb het later gewoon op de beelden teruggekeken. Maar nee, echt. Nee, mij,
17: Ja, ik was echt gefascineerd. Wij hadden natuurlijk die eclipsebrilletjes, die hebben we vorige week hier in de uitzending weggegooid. En ik had weggegeven. Je kan hem nu weggooien, ja. Maar weggegeven. En ik vond het fascinerend. Want als je dat ding opzet, je ziet inderdaad helemaal niks. Het is gewoon één groot zwart gat. En dan ga je richting die zon en die baan met zo'n brilletje. En dan ineens zie je dat wel.
19: Ja, ja. Nou, in Rotterdam kon trouwens niet iedereen er goed van genieten. Mensen die op een kerk stonden, zagen zelf even, ja, helemaal niets meer. Want de zon zat op dat moment verscholen achter een hoge woontoren.
17: Ah, die hebben verkeerd gegokt op het plekje waar ze gingen staan.
19: Oh. Dit is perfect. Ja, vind ik dat stiekem ergens wel grappig.
17: Oké, Carné, dankjewel. Tot zometeen weer. Remco, goedemorgen.
23: Goedemorgen.
17: Hey, heb jij nog naar de zonsverduistering gekeken ook gisteravond?
23: Nee, verkeerde plek gekozen.
17: Verkeerde plek?
23: Ja.
17: Waar stond jij dan?
23: Ja, ik stond hier achter in de tuin.
17: En? Daar was niks te zien?
23: Nee, je ging achter de bomenlijn langs.
17: Ah, vervelend. Nou goed, Remco, ik heb jou aan de lijn voor de beroepentest. We gaan jouw beroep proberen te raden. Alvast de eerste vraag. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep?
23: Welk onderhoud voeren jullie uit aan mijn robot?
17: Welk onderhoud voeren jullie uit aan mijn robot? Oké. Blijf hangen, Remco. Praten we zo meteen verder. Over een paar minuten, de beroepentest. Hier bij Joe. Ja,

0: gaan op jacht naar het beroep van Remco 20. Hij komt uit Hulshorst. En Remco, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik ga jou een aantal vragen stellen en geef zo goed en volledig mogelijk antwoord. En dan hoop ik dat jouw beroep zometeen geraden gaat worden. Dus als je nu zit te luisteren en denkt het te weten zometeen, meld je dan eventjes in de app van Joe. Vraag 1 voor jou, Remco. Die heb ik net ook al even gesteld, maar nog even voor de zekerheid. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep?
1: Welk onderhoud doen jullie aan mijn robot?
0: Welk onderhoud doen jullie aan mijn robot? Oké, het wordt vandaag een hele warme dag. Heb je daar last van tijdens jouw werk?
1: Daar kan ik last van hebben. Ik heb een baan binnen en buiten.
0: Oké, dus in die zin heb je er last van, omdat het voor jezelf gewoon een beetje vervelend is als het zo warm is.
1: Ja, ik kan buiten werken en binnen werken.
0: Ja. Wat heb jij op een dag het meest in je handen, Remco?
1: Sleuteltje 10.
0: Sleuteltje 10. Heb jij een vaste plek waar je werk doet? Of ben je dan echt op allerlei plekken door het hele land?
1: We hebben wel een vast gebied als we op pad gaan. Maar voornamelijk heb ik een vaste werkplek.
0: Zijn er bepaalde geluiden die jij tijdens je werk hoort? En kan je die dan laten horen, even nadoen? Doe je nu een geluid na of zei je
1: Ja, nee. Vaste geluiden. Ik hoor heel veel mee de hele dag. Dus dat is een beetje lastig.
0: Maar wat voor geluiden zijn dat? Zijn dat machines of zijn dat vogeltjes die fluiten? Wat hoor je?
1: Motorblokken hoor ik veel.
0: Oké. Krijg jij betaald per uur, per klus of gewoon maandelijks een salaris?
1: Ik word per uur betaald.
0: En waarom ben jij dit beroep gaan doen?
1: Omdat het me heel erg interesseerde. En het is een beroep dat niet heel veel uitoefenen, maar er wel heel veel verschillendheid in is. In afwisseling qua werk.
0: Oké, het interesseert je erg en het is heel afwisselend. Oké, Remco, dankjewel voor jouw antwoorden. We gaan eens even op zoek naar iemand die denkt te weten wat jij doet. Jij mag op het jurybankje gaan plaatsnemen. En dat betekent dat jij zo meteen de antwoorden die zijn binnengekomen mag gaan keuren. Dus ga lekker comfortabel zitten. En zit je nu te luisteren en denk jij te weten wat Remco doet, meld je hem eventjes in de app van Joe. Maak je kans op het Koen en Sander Show prijzenpakket. Remco, blijf hangen. Spreek je over een paar minuutjes weer.
1: Is goed.
0: En ook Owen Paul komt eraan. Dit is eerst Bonnie Tyler.

0: My Favorite Waste of Time, dat was Owen Paul bij Joe. Zometeen Dirty Diana van Michael Jackson.
1: De Koen en Sander beroepentest.
0: Ja, eerst moeten we nog eventjes het beroep van Remco uit Hulshorst van 20 proberen te achterhalen. Remco, goedemorgen weer.
2: Goedemorgen.
0: Even een korte samenvatting doen van het gesprek dat wij zojuist met elkaar hadden. Ik vroeg jou bijvoorbeeld welke opmerking of vraag je regelmatig over jouw beroep krijgt. Nou, toen zei jij welk onderhoud voeren jullie uit aan mijn robot. Het wordt vandaag een warme dag. Daar heb je een beetje last van, want je kan zowel binnen als buiten aan het werk zijn. Op het meeste in je handen heb jij een sleuteltje 10. Je hoort heel veel geluiden. Motorblokken hoor je veel. Je wordt per uur betaald. En je bent dit gaan doen omdat het je erg interesseerde. En het beroep afwisseling brengt. Nou, Remco, zit je lekker op het jurybankje?
2: Ik zit lekker op het jurybankje.
0: Jij zit heerlijk. Nou, kijk eens aan. Johan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat heb jij voor beroep bedacht bij Remco?
3: Ik heb het beroep automonteur bedacht.
0: En waarom denk je dat?
3: Ja, dat geluid op het motorblok, sleuteltje 10. Een auto heeft ook een van oorsprong een robot. Dus wellicht dat hij daar op duidt.
0: Oké, Remco, ben jij automonteur?
2: Ik ben geen automonteur.
0: Jammer, Johan. Dankjewel voor je poging. En nog een fijne donderdag.
3: Zelfde, dankjewel.
0: Hoi, gaan we naar Shelly. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Wat denk jij?
4: Hallo. Ja, ik denk een motormonteur.
0: Oh, dus geen auto's, maar motoren. Ja, ja, ja. Oké. Okay,
4: ja, veel leuker.
0: Veel leuker, ja. Remco, ben jij dan motormonteur?
2: Nee, ik ben geen motormonteur.
0: Ah, Shelly is ook niet goed.
4: Jammer.
0: Helaas, het is wel leuk, maar niet goed. Dankjewel voor het meedoen. Frajan, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Schrikt dat goed?
5: Ja, klopt.
0: Oké, okay, nou, fijn. Frajan, wat denk jij dat het voor werk is wat we zoeken vandaag?
5: Ik denk monteur, tuin- en barkmachines.
0: En waarom denk je dat?
5: Nou ja, een robot maaiers en motorblokken van zitmaaiers en dergelijke.
0: Ah, op die manier. Oké, nou, helemaal niet gek gedacht. Remco, ben jij monteur van tuin- en parkmachines?
2: Ik ben monteur van tuin- en parkmachines, ja.
0: Ja, lekker. Frajan, gefeliciteerd. We gaan een Koen en Sander Show pakket naar je opsturen.
5: Ah, super, dankjewel.
0: Fijne dag vandaag, hoi hoi.
5: Hey, jullie ook, hoi hoi.
0: Heeft hij het goed uitgelegd, Remco? Klopt het inderdaad dat het met die maaiers te maken heeft allemaal, die robot?
2: Ja, ja, de motoren zijn zitmaaiers inderdaad en de robots zijn grasmaaiers.
0: Nou, heerlijk man. Leuk dat we jouw beroep een keertje in de spotlight konden zetten. En volgens mij hebben we dat niet eerder gehad, dit beroep. Dus super origineel. Dankjewel voor je aanmelding daarvoor. En ik wens je een hele mooie dag vandaag. Werk ze weer.
2: Ja. Fijne dag.
0: Hoi. Nou, wil jij net als Remco jouw beroep ook een keertje in de spotlight hebben bij de beroepentest? Stuur even een berichtje, kan je doen via de app van Joe. En wie weet dat we jouw beroep ook een keertje in de spotlight gaan zetten bij de beroepentest. Dit is Michael Jackson, Dirty Diana bij Joe.

0: kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
1: Voel me zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 10 voor 9 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussenaarwens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
9: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
10: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
11: Mooi van Ethos.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Dit is Jan.
20: Exact 7 uur. Goedemorgen. Zometeen Queen na het nieuws. Carné van der Brink.
21: Goedemorgen. Goed nieuws voor ons pensioen. De fondsen die al over zijn naar het nieuwe stelsel doen het goed op de beurs. Mogelijk gaan de pensioenen daardoor ook een beetje omhoog. In het nieuwe stelsel heeft iedereen een eigen pensioenpot. En met dat geld wordt dan belegd. Met name nu in AI en daar gaan we waarschijnlijk dus van profiteren. Bij een groot drugsonderzoek van de Nederlandse en Spaanse politie zijn in Spanje 5 mensen opgepakt. Het gaat om 2 Nederlanders en er is ook een grote drugsbaas aangehouden die in verschillende landen werd gezocht. De bende zou via de haven van Rotterdam veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. En de miljoenen die daarmee zijn verdiend werden dan weer witgewassen aan de Costa del Sol. Dan naar Amerika. In Texas is een legerhelikopter neergestort. Het toestel stortte in een weiland en dat vloog daarna in brand. 2 militairen hebben de crash niet overleefd. En een stunt op het EK atletiek op de 400 meter heeft Jannes Vijvers het brons gewonnen. De finale was gisteravond en Vijvers was heel snel. Wel kwam hij net een duizendste van een seconde tekort voor het zilver. Maar dat maakt hem eigenlijk niet uit.
22: Het is gebeurd. Het mooiste kon gebeuren. En natuurlijk die honderds van zilver. Maar dat maakt me ook niet meer uit. De medaille is de medaille. Ik voel me zo moe vandaag. En dat

0: achter zo'n tijd kan lopen is gewoon bizar.
1: Ja, dat zei hij bij de NOS. Naast het brons heeft hij ook een nieuw Nederlands record. Het weer van Weerplaza. Het wordt opnieuw een tropische dag. Veel zon. Temperatuur loopt op naar 30 graden in het noorden tot zelfs 36 in het zuiden.
2: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
3: Een hele goede morgen en ochtendshow voor deze 13e augustus. Kopje koffie erbij en Donna Summer na Queen.

0: Could It Be Magic?
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordander.
0: En goed nieuws voor een Limburgse film, want die maakt kans op een nominatie voor een Oscar. En dat is heel bijzonder. Het gaat om een dialectfilm, een riffel, volledig in het Limburgs dus. En mogelijk krijgt die film dus wereldwijd aandacht. En voor de Limburgse filmwereld is dat een enorme opsteker en een mooie erkenning. En online reviews zijn lang niet zo betrouwbaar als we denken. Deskundigen waarschuwen dat verkopers veel belang hebben bij goede beoordelingen. En daarom soms proberen reviews te manipuleren. Ook AI maakt het makkelijker om geloofwaardige nepbeoordelingen te maken. En daardoor wordt het voor consumenten steeds moeilijker om te weten nou welke review echt is. Advies is ook om niet blind erop af te gaan, maar verschillende beoordelingen en bronnen met elkaar te vergelijken. En misschien heb je straks wel een glazen iPhone. Apple zou volgens nieuwe berichten werken aan een iPhone die bijna helemaal van glas is. Het bijzondere toestel zou dan volgend jaar moeten verschijnen, precies 20 jaar na de eerste iPhone. Eerder gingen er al geruchten dat het project was geschrapt, maar die berichten lijken niet te kloppen. De iPhone zou een glazen voor- en achterkant krijgen met in het midden alleen een smalle metalen rand. Nou, ben benieuwd. Binnenkort natuurlijk weer een presentatie van de nieuwe iPhones door Apple.

something happened on the way to heaven. Lekker warm dagje wordt het vandaag. Ik hoop dat je ervan houdt. 30 graden in het noorden, 36 in het zuiden van het land. Heerlijk weer natuurlijk om een verfrissende duik te nemen. Maarten van der Weijden, die dacht dat ook. Die gaat weer 270 kilometer zwemmen voor het goede doel. We praten zo meteen eventjes met Maarten over zijn nieuwe uitdaging.

0: Swing bij Joe. Wakker worden met het beste van het beste uit de 70s, 80s en 90s. En deze zomer zijn we ook op zoek naar het leukste uitje van Nederland. We hebben daarom Renk het uitje gedaan. Ik kreeg nog een vraagje net binnen via de Joe-app. Wanneer we de winnaar bekend gaan maken? Doen we morgenochtend. Ja, morgenochtend dan hoor je welke pretpark of dierentuin of nou, in ieder geval welk uitje door de Joe-luisteraar als de beste is bestempeld. En die heeft een heel hoog cijfer gekregen, kan ik je wel alvast vertellen. Dat morgen. Verder Maarten van der Weijden zometeen over zijn barre tocht. Tenminste, het lijkt mij best wel moeilijk. Hij gaat heel ver zwemmen weer vanaf maandag. Kriskras door Nederland. Hoe en waarom hoor je zo meteen? En het laatste nieuws. Carné, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ben je laatst geflitst met je auto? Het kan zijn dat die boete de prullenbak in gaat.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snelpakkers. Anders schep je mis.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Happy Earth Deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Bijna 2 minuten voor 19:30, het weer van Weerplaza. Tropische dag, veel zonneschijn, 30 graden in het noorden, 36 in het zuiden van het land. Op de weg is het lekker rustig, worden helemaal geen files gemeld nu. Goeie reis. En dan het nieuws van nu.nl, aangeschoven Carné van der Brink.
8: Goedemorgen. Mogelijk gaat je pensioen omhoog. De pensioenfondsen hebben de afgelopen maand namelijk meer geld verdiend met beleggen. Daardoor is er een goede kans dat de pensioenen volgend jaar een klein beetje omhoog gaan. In het nieuwe stelsel heeft iedereen een eigen pensioenpot en met dat geld wordt dan belegd. Helemaal zeker dat de pensioenen gaan stijgen is er nog niet. Dat horen we pas eind september. Ben je laatst geflitst en kreeg je een boete omdat je ergens verkeerd bent ingereden? Dan bestaat de kans dat er een streep door die bekeuring gaat. Komt volgens experts in de Telegraaf omdat niet duidelijk was of er wel echt toestemming was om je daar te flitsen. Ja, door die onduidelijkheid zijn heel veel boetes in verschillende gemeenten eerder al de prullenbak ingegaan. Je hebt altijd 6 weken om in bezwaar te gaan tegen een boete. En daarna moet je gewoon betalen. Ga je vandaag naar het strand, dan kan het zijn dat je meer kwallen ziet. Er zijn steeds meer verschillende soorten in ons land. Komt volgens een expert in Trouw omdat de zomer warmer is en dat het... Komt volgens een expert in Trouw onder meer doordat de zee hier in de zomer steeds warmer is. Ja, dat is de zin. In verschillende Europese landen zorgen de kwallen al voor overlast. Zo werd in Frankrijk eerder deze week een kerncentrale stilgelegd door een kwallenplaag.
7: Ja, ik vind het ook wel. Dit is een van de redenen dat ik niet zo graag in de zee zwem.
8: Nee?
7: Nee, gewoon al die beesten. En in bepaalde andere landen zie je ook gewoon wat beter wat er gebeurt. Daar kan je eigen benen bij wijze van spreken nog zien als je in het water loopt. Hier in Nederland is dat best wel lastig als je er door de zee ook inloopt. Vind ik niet heel prettig.
8: Maar het strand, gewoon zelf, vind je dat?
7: Daar hou ik ook niet van eigenlijk.
8: Nee. Ja, ik vind dus het water wel leuk. Vind ik om een pootje te baden, vind ik wel leuk. Ik vind het strand alleen niks. De weg ernaartoe. Al dat zand overal.
7: Ja, dat klopt. Dat is zo. Je auto parkeer je loopt die zooi. Moet je dan helemaal die duin overslepen.
8: Ja. En dan, nee, bij mij om de hoek heb je gewoon een heerlijk soort stadachtig beekje waar je ook kan zwemmen. Dat vind ik heerlijk. Maar dat is gewoon ook met asfalt. Dat is niet heel positief.
7: Niet sfeervol in ieder geval.
8: Nee, zeker niet.
7: Niet leuk voor de foto's.
8: Maar het is lekker praktisch. En het is een speciale dag voor deze film.
9: Ik ben het, Minoes. Poes Minoes uit de Emmalaan. Ik snap ook niet waarom ik eruit zie als een mens.
10: Is er tovenarij in het spel?
9: Weet ik niet.
8: Ja, de familiefilm Minoes over een poes die verandert in een jonge vrouw. De verfilming van het boek van Annie M. G. Schmid bestaat 25 jaar en komt daarom weer terug in de bioscoop. Ja, de film is wel helemaal opgepoetst. Daardoor is hij scherper en mooier dan ooit. En Minoes wordt in de film gespeeld door Carice van Houten en dit was ook haar grote doorbraak. Ze won ze voor de film ook een gouden kalf. Dat zijn de belangrijkste Nederlandse filmprijzen.
7: Ja, we bellen zo meteen eventjes met Sarah. Die speelde toen ze 10 was de rol van het buurmeisje in die film. Dus die gaan we zo meteen eens even bellen. Want dat is dus ook 25 jaar geleden.
8: Zo. Ja. Hoe is ze opgegroeid, opgedroogd? Wat ik wel benieuwd.
7: Kindsterretje. Maar volgens mij een hele mooie carrière ook daarna nog gekregen. Dus,
8: ben benieuwd.
7: We gaan het zo meteen allemaal horen. Dankjewel, Carné. Spreken je zo meteen weer om 8:00 voor meer nieuws. Het is de ochtendshow voor deze donderdag. Welkom bij Joe. Tijd voor Jimmy Cliff.

0: Er is groot voetbalnieuws. Na een lange zoektocht heeft het Nederlands elftal een nieuwe bondscoach. Xavi Hernandez, zelf oud middenvelder van FC Barcelona, mag het stokje gaan overnemen van Ronald Koeman. En hij gaat ons hopelijk op het EK helpen over 2 jaar. En ons ook aan de wereldbeker helpen in 2030. Dus onze vaste voetbalverslaggever die hangt weer. Kees Kwakman. Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, dat zijn nogal wat eisen die meteen gesteld worden.
0: Nou ja, dat staat in zijn contract, toch? Tot en met 2030. Ik neem aan dat ze willen dat hij gaat winnen met ze.
1: Ja, dat zou wat zijn, ja. Ja, dat is toch wel... we zijn toch wel hier... een stukje geschiedenis wordt er geschreven natuurlijk, hè?
0: Ja, want we hebben voor het eerst...
1: Buitenlandse bondscoach.
0: Ja, want dat is al 50 jaar niet gebeurd. Dus dat hebben heel veel mensen eigenlijk nooit meegemaakt. Wat vind je daarvan, dat er iemand uit het buitenland is aangetrokken?
1: Nou, ik vind het ten eerste wel verrassend. In ieder geval, de naam Xavi is niet heel vaak voorbij gekomen. Ook bij mij niet. Ik heb er eigenlijk niet echt aan gedacht. Maar... Kijk, ik denk dat we allemaal, of het nou Peter Bos was of Arne Slot, dat je daar denk ik het wel achter stond. Hè? Dat je dacht van, dat zou een goede keuze zijn geweest. Maar ja, op het moment dat die niet kunnen of niet willen of dat het niet lukt, ja, dan moet je verder kijken. En kijken wie is er beschikbaar, ook in Nederland. Ja, en dan liggen de coaches niet voor het opraven. En dan is het niet gek om een keer over de grens te kijken. Ja, en ben ik wel heel nieuwsgierig eigenlijk. Ja. Ik sta er wel positief in.
0: Open blik, positief erin, inderdaad. Ja. Nou weet ik allemaal niet zo heel erg veel van voetbal, Kees. Maar wat zijn dingen die jij denkt dat er gaan veranderen onder zijn leiding?
1: Nou, ik denk sowieso dat de boodschap in ieder geval ook meegegeven is. Je moet doorselecteren en er moet vers bloed komen. Want Nederland zelf zit ook wel in de fase dat er afscheid genomen gaat worden, denk ik, van een aantal spelers, van wat selectieleden. Dus dat zal zijn taak zijn. Ja, en daarnaast moet er gewoon... Ik denk dat we willen dat we de tv aanzetten en dat we denken, hé, lekker, we gaan naar het Nederlands elftal kijken. Ja. En dan zal je ook wel eens een keertje op je bek gaan. Maar we moeten nou af van dat gebrei en getik. En als we tegen Moldavië moeten, dat we nog net niet met 5 verdedigers gaan spelen. We moeten de Spaanse invloeden en de Nederlandse invloeden, die hij ook heeft meegekregen, hè, uit zijn verleden als speler. Dat heeft hij ook verteld met Van Gaal, met Cruijff. Ja, dat hoop ik toch wel een beetje terug te gaan zien. En dat we weer... Ja, dat we leuke wedstrijden krijgen te zien. Dus dat is toch wel een taak, vind ik, van
0: Xavi. Nou, dan gaat hij het niet alleen doen. Hè. We hebben natuurlijk de rest van de technische staf ook hetzelfde bedoeling. Las ik dat van de KNVB dat daar wel wat Nederlandse inbreng zit. Wie denk je dat hem gaan assisteren?
1: Ja, als ik het zo een beetje hoor, is dat Van Nistelrooy blijft en ze dachten aan Patrick Kluivert. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet heel erg enthousiast van word. Ik denk dat er gewoon helemaal schoon schip gemaakt moet worden. Dus dat er echt wel zeker ook Nederlandse invloeden moeten blijven in de technische staf. Maar dat je gewoon meteen met een hele nieuwe staf moet beginnen. Ja, want die zitten daar nu ook al wat langer. De keeperstrainer zitten volgens mij ook al een jaar of wat. Ja, gewoon afscheid nemen, vers bloed, nieuw beginnen.
0: En wie moet er dan sowieso bij zijn? Wie moet er dan sowieso in, Kees?
1: Oeh, dat vind ik wel lastig hoor. Dat heb ik ook niet zo 1, 2, 3. Maar goed, er zijn natuurlijk... Nou ja, je zou natuurlijk voor kunnen kiezen om Michael Reiziger, waar ze denk ik enthousiast over zijn. Die is bondscoach van het Jong Oranje. Daar hebben ze waarschijnlijk vertrouwen in. Daar kan je natuurlijk tegen zeggen, we willen dat jij assistent bondscoach wordt. Ga je ook leren. Die spreekt ook Spaans. Dat is misschien ook nog een bijkomstigheid.
0: Kan een beetje warm lopen, ja.
1: Nou ja, misschien wel, ja. Want ja, die is toch trainer van Jong Oranje. En daar hebben ze blijkbaar vertrouwen in. Ja, dan moet je zo iemand ook misschien wel een podium geven om door te kunnen groeien. Dus dat is bijvoorbeeld een optie.
0: Ja, nou, dat is dan goed om te weten. Nou, we gaan het zien. De komende weken wordt het dus verder een beetje vormgegeven, die technische staf. Want wanneer gaat hij nou precies echt beginnen dan? Weet je dat, Kees?
1: Volgens mij gaat hij voor... In september heb je de eerste interland wedstrijden. Dat zijn er 4. Dus dan kan hij gelijk aan de bak. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben er wel nieuwsgierig naar, hoor.
0: Daar gaan we voor het eerst een actie zien. Ja, leuk. Nou, fijn dat er in ieder geval nieuws is. Hè, dat er ontwikkelingen zijn. En dat we weten waar we aan toe zijn. Nieuwe bondscoach is Xavi Hernandez. Die gaat het doen voor Nederland. Kees, dankjewel dat we jou zo vroeg eventjes voor een analyse mochten bellen. En ik wens je een fijne donderdag verder.
1: Is goed. De mazzel.
0: De mazzel.

0: Houston en I'm Your Baby Tonight bij Joe. Het is de ochtendshow, de Koen en Sander Show. Elke ochtend tussen 6 en 10 hier bij Joe. Edwin als stand-in deze zomer. Maar vanaf maandag zijn Koen en Sander weer terug hier in de ochtend. En vanaf maandag is Kai ook weer terug met de middagshow. Elke dag tussen 4 en 7. En volgende week gaat er gelijk iets leuks gebeuren op woensdag.
1: Het is vast een woensdag.
0: Ja, zit jouw voorruit ook onder de vliegen? Is je auto ook zo stoffig van het campingpaadje op vakantie? De aanstaande woensdag, 19 augustus, kun je tussen 4 en 7 gratis met je auto door de Wasstraat. Dat is Wasstraat woensdag hier bij Joe. Grote gaan we het aanpakken dit keer. Kai die zit ergens in Nederland bij een Wasstraat zijn uitzending te maken tussen 4 en 7. En iedereen die langskomt dan, die kan zijn of haar auto helemaal voor nof laten wassen. Op kosten van Joe dus. De exacte locatie die houden we nog eventjes geheim. Maar weet in ieder geval dat het volgende week woensdag gaat gebeuren. En als van de maandag is Kai terug. En dan gaan we langzaam dus werken naar die locatie. Waar zou het zijn in Nederland? Vanaf maandag dus weer Kai ook met de middagshow hier op Joe. En woensdag, Wasstraat woensdag. Meer details vind je al in de app en op joe.nl. Zo meteen spelen we een nieuwe ronde van de drie noten. En dit is UB40 met Where Did I Go Wrong.

0: UB40 en Where Did I Go Wrong?
1: De drie noten.
0: Ja, radio even wat harder, want dan kan je de opgave goed horen. We gaan de drie noten spelen. Ik ga prille begin laten horen van een Joe-hit die zometeen helemaal voorbij komt. Herken jij hem? Kan ik een Koen en Sander showpakket naar je opsturen als je zometeen in de uitzending komt als de grote winnaar? Luister goed, daar gaan we. Dit is de opgave. Ja, ik denk ik moet hem niet te lang maken, want echt een klassieker dit. Een klassieker.

0: zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Het is 8 uur. Goedemorgen. Lionel Richie zo na het nieuws van nu.nl. Carné van der Brink.
12: Goedemorgen. Ze zijn steeds vaker onbetrouwbaar. Recensies op verschillende sites komt omdat ze niet altijd echt zijn, zo schrijft het AD. Ook zijn de reviews steeds extremer. Bij een slechte ervaring gaan mensen soms helemaal los. Ook speelt AI een rol. Dat wordt gebruikt om reviews samen te vatten. Maar daardoor scoort een bedrijf soms jou wat hoger of wat lager dan wanneer je zelf een recensie zou lezen. In Den Haag is vannacht geschoten op een appartement. Er zitten kogelgaten in een raam op de eerste verdieping. Op straat zijn er kogelhulzen gevonden. Zover bekend zijn er geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. In Colombia geldt nu een economische noodtoestand. Die heeft de president van het land ingesteld om onder meer de reddingsacties na de zware aardbeving te kunnen betalen. Die was begin deze week en zorgde voor heel veel schade. Het dodental is ondertussen opgelopen tot 265. Omdat er nog honderden vermisten zijn, denkt de overheid dat er nog veel meer slachtoffers worden gevonden. De meningen zijn verdeeld over het nieuws dat Xavi Hernandez de nieuwe bondscoach is van Oranje. Werd gisteravond bekendgemaakt. Xavi heeft met Barcelona veel prijzen gewonnen. En met Spanje zelfs het WK. Ja, veel mensen vinden dit dan ook een stunt. Maar er zijn ook kritische geluiden. Zo heeft oud-voetballer en analist van ESPN Hans K. Junior een dubbel gevoel.
13: Hij is geen koekenbakker. Die speelt aanvallend voetbal. Hij heeft een Barcelona-achtergrond. We zijn verzekerd van goed en mooi voetbal. Het is een ervaren coach. Maar ik had het liefst een van de

0: 3, Slot, Bos of Ten Hag gezien.
1: Eind september gaan we Xavi voor het eerst in actie zien. Dan speelt Oranje een thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Het weer van Weerplaza, het wordt vandaag een zonovergoten dag. En warm, 30 graden in het noorden tot wel 36 in het zuiden.
2: Jouw verkeer dan door Flitsmeister. De langste file voor nu is 10 minuutjes en staat op de A8 Zaandam-Amsterdam tussen de brug over de Zaan en Zaanstad-Zuid. Kom door een kapotte auto.
3: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
2: Een bijzonder goedemorgen. De start van een heerlijke zonnige donderdag met Ten Sharp zo direct. Naar Lionel Richie en All Night Long.

0: Ten Sharp en You bij
1: de Koen en Sander Show.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ochtendshow voor deze donderdagochtend. 13 augustus staat er vandaag op de kalender. Fijn dat je erbij bent. Edwin hier op de plek van Koen en Sander. Vanaf maandag zijn zij weer terug hier in de ochtend van Joe. Oppassen in Roermond, want daar is een koningspython ontsnapt. De slang die heet Luna en die is sinds zondag spoorloos. Het dier ontsnapt in de omgeving van de binnenstad van Roermond. Het gaat om een vrouwelijke koningspython van ongeveer 2 jaar oud. Ze is zo'n 90 centimeter lang en is door haar geel-witte gevlekte huid goed te herkennen. En als je de slang ziet, laat het dier dan met rust en bel de instanties. Dan kunnen zij Luna vangen en weer naar het baasje brengen. En nog meer dierennieuws, want honden worden blijkbaar blij als je naar ze lacht. Oostenrijkse onderzoekers die ontdekten dit met 14 honden. Zij hebben de hondenfoto's laten zien van mensen met verschillende emoties en bekeken toen de hersenactiviteit van die honden. En bij lachende mensen werd een deel van de hersenen actief dat te maken heeft met een blij gevoel. Vergelijkbaar met wanneer een hond iets lekkers krijgt. Dus als je vandaag een hond tegenkomt, kun je maar beter even vriendelijk lachen. Paul, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, heb jij huisdieren?
3: Ja, ik heb er 3.
0: 3, wat heb je allemaal rondlopen?
3: Ik heb een hond en 2 konijnen.
0: Kijk, en herken je dit? Als jij lacht naar je hond, dat hij dan, dat hij dan blijer wordt ook?
3: Ja, meestal wel.
0: Oké, gelukkig. En die konijntjes, dat gaat allemaal goed met de hond?
3: Ja, gaat prima. Die laten elkaar mooi met rust. Dus gaat goed. Ja,
0: maar die zitten gewoon in een hok, of?
3: Nee, die lopen gewoon in de woonkamer rond.
0: Die lopen gewoon, die huppelen lekker rond ook daar.
3: Ja, die lopen overal rond. En de achterdeur open en springen ze naar buiten. En dan komen ze later wel weer terug.
0: Ze lopen gewoon in het wild bij jou in de wijk rond ook.
3: Nee. We hebben een afgesloten tuin.
0: Oh, dat wel. Ja, nou ja, geen idee. Ja, ik ken ook mensen die hebben kippen in de tuin lopen midden in een woonwijk. En dat gaat ook altijd goed.
3: Ja, nou ja, zoiets, maar dan konijn.
0: Ja, wat grappig. Nou, lekkere dierenfeesten bij jou dus, Paul. We zijn de 3 noten ook aan het spelen. Dat betekent dat ik net het begin heb laten horen van een bekende Joe-hit. De vraag is, zoals altijd, wat is het? En als je dat dan weet, kun je dat appen. Heb jij gedaan? Het gaat om dit fragmentje. Ja, kort maar krachtig. Maar ik dacht, op basis van deze millisecondes is het wel te doen. En jij had een antwoord ingestuurd. Vertel.
3: Ja, dat was Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf.
0: Ja, echte klassieker. Uiteraard. Ja, ja. Gefeliciteerd. Ja. Ik ga een Koen en Sander Show pakket naar je opsturen. Van harte.
3: Ah, leuk man.
0: Komt zo snel mogelijk je kant op. Ik ga Meatloaf even helemaal draaien. En ik wens jou een prachtige, stralende, warme donderdag.
3: Ja, jullie niet minder. Hè. Fijne uitzending en... bedankt.
0: Dankjewel, Paul. Groetjes.
3: Yo,
0: we zitten trouwens helemaal in de dieren. Ja, we hadden het wel even over honden, konijnen, een slang. Maar zometeen moeten we het ook even hebben over katten. Want de film Minouche die draait weer in de bioscoop. Dat is 25 jaar geleden. Dat is dat verhaal met Carice van Houten, hè, die van kat

0: Meatloaf en Ella Foley. Paradise with the Best Word Light. Dit is de ochtendshow van Joe. Goedemorgen. Die Bars komt eraan met de Rhythm of the Night. En bijzonder bioscoopnieuws vandaag. Want je kan weer een oude klassieker gaan bekijken op het Witte Doek. De film Minouche die komt ter ere van het 25-jarig bestaan weer terug. In de bioscoop kennen we onder andere met Carice van Houten en Theo Maassen in de hoofdrol. En Sarah Banier, die zit er ook in. Die speelt de rol van het buurmeisje Bibi. Sarah, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij was 10 hè, toen deze film werd opgenomen.
1: Klopt, ik was echt nog wel heel jong, ja, 10 jaar.
0: Ja, wat leuk. Dit was jouw start van jouw acteercarrière eigenlijk. En nou ja, ja. Even voor iedereen die de film nooit gezien heeft. Waar gaat die film ook alweer over?
1: Nou, het gaat over een poes. Die likt aan een soort chemisch vat en daardoor in een juffrouw verandert, in een mens.
0: Ja, en dat is Carice van Houten, hè?
1: Dat is Carice.
0: Die speelt die rol. Het is een boek van Annie M. G. Schmid eigenlijk.
1: Ja.
0: En hoe ben jij in die film terechtgekomen 25 jaar geleden?
1: Nou, ik voelde 25 jaar geleden dat ik heel graag in films wilde gaan spelen. Ik was altijd fan van alle kinderen in films. Sound of Music, Annie, ik keek het allemaal. En toen heb ik me opgegeven in een kindercastingbureau. En toen mocht ik auditie doen voor Minouche en toen werd ik het.
0: Ja, en wat moest je doen bij die auditie? Weet je dat nog?
1: Zo ja, het waren echt 3 rondes. Dus ik heb van alles moeten doen. Improvisaties, scènes. Ik heb met Theo Maassen staan dansen in de repetitieruimte. Nou, van alles.
0: ja, er moest natuurlijk inderdaad de klik zijn met de andere hoofdrolspelers zeg maar in de film.
1: Precies, ja.
0: Heb jij hem nog vaak gezien de afgelopen 25 jaar?
1: Nou, hij komt echt elk jaar wel eens een keer voorbij op tv. Met kerst of met Pasen of zo. En dan zie ik een glimp. Maar ik heb hem toendertijd natuurlijk wel echt heel vaak gezien.
0: Ja.
1: Maar nou weer in de bioscoop is natuurlijk wel echt heel erg leuk.
0: Dus jij gaat een kaartje kopen? Of is er helemaal een première weer?
1: Ik ga een kaartje kopen. Ik ga betalen om mezelf te zien. Ja.
0: Nee, ik weet niet. Is er een première dat jullie met alle hoofdrolspelers weer een keertje gaan kijken?
1: Er was wel een soort viewing, maar daar kon ik helaas niet bij zijn. Dus ik heb het niet gezien. Heel jammer.
0: Dus je moet echt een kaartje gaan kopen nu?
1: Ik moet echt een kaartje gaan kopen, ja.
0: Oké. Okay. Wat vind je ervan dat hij nu weer gaat draaien? Want hij is helemaal digitaal gerestaureerd, hè? Dus het is wel een beetje betere kwaliteit geworden ook.
1: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. En ik hoop nog steeds natuurlijk die sfeer, die blijft natuurlijk. Want ik vind dat de Minouche echt zo'n prachtige, romantische sfeer heeft. Ook qua kleuren en zo. Maar dat zal allemaal nog hetzelfde zijn, maar dan haarscherp, denk ik.
0: Ja, nou ja, het zou er sowieso beter uit moeten zien dan 25 jaar geleden. Heb je eigenlijk nog wel eens contact? Want je kon dus niet bij dat feestje zijn, zeg maar, dat jullie de film zelf weer een keer gingen kijken. Maar heb je nog wel eens contact met Carice of Theo?
1: Ja, want wij hebben vorig jaar de animatiefilm Miss Moxie gemaakt. En daar spreken Carice en ik allebei een rol in. Het is een animatiefilm. Dus, en die is ook geregisseerd door dezelfde regisseur. Dus het was echt een soort... En geproduceerd door iemand van Minouche. Dus het was een soort feestje 25 jaar later om iedereen weer te zien en zo die film te maken. Die is ook echt prachtig geworden, die film. Die moet ook iedereen zien, vind ik.
0: Oké, hoe heet die ook alweer? Wat zei je?
1: Miss Moxie.
0: Miss Moxie, oké. Dus we moeten Minouche en Miss Moxie zeker gaan zien. Nou ben jij na dit acteerdebuut, zeg maar, in deze film lekker door blijven acteren. Waar ben je op dit moment allemaal mee bezig?
1: We zijn bezig met het nieuwe seizoen van Vlogmania. Dat is een, ik weet niet of je het kent.
0: Ja, bij Sepp toch?
1: Een sketchshow, ja, op Sepp. Dus daar maken we een nieuw seizoen voor. En ik ga na de zomer spelen in de voorstelling Alice in Wonderland. Bij de toneelmakerij.
0: Wat leuk. En die gaat ook door het hele land heen?
1: Ja, die gaat door het hele land toeren vanaf half oktober.
0: En welke rol heb je daarin?
1: Alice.
0: Jij bent Alice?
1: Ja, ik ben Alice.
0: Jij hebt gewoon de hoofdrol te pakken.
1: Yes!
0: Nou, wat leuk. Dus je bent druk met repetities nu voor die voorstelling.
1: Ja, we gaan zo beginnen bijna. Over 2 weekjes beginnen we en dan half oktober in première.
0: Oké. Okay. Wanneer ga je zelf naar de bios nu, naar Minouche? Heb je toch gepland?
1: Ik moet nog even in mijn agenda kijken.
0: Nou, hij draait heel veel door het hele land. Dus er is vast een bioscoop bij jou in de buurt waar het een keertje schikt.
1: Ik ga even bezoeken.
0: Leuk, Sarah, om jou even te spreken. Jij was dus degene die toen ze 10 was, Bibi speelde in Minouche. En vanaf vandaag draait hij dus weer overal in de Nederlandse bioscopen. Ik wens je een mooie dag vandaag.
1: Yes, dankjewel. Jij
0: hoi,
1: ook.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.

0: met The Bars and the Rhythm of the Night bij Joe. Het nieuws van 8:30. Carné, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin. Ja, de droogte ga je nu ook merken in je portemonnee.
0: En de hits van Joe, onder andere Elvaville en Elton John, komen eraan.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig. Voel mij zo
5: free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus.
15: Wauw.
14: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: 1 minuut over 8:30, het weer van Weerplaza. Een dag met veel zon, voor ook snikheet. In het noorden 30 graden, in het zuiden kan het wel 36 graden worden. Twee korte files gemeld in de Flitsmeister-app. A8 Zaandam-Amsterdam tussen de brug over de Zaan en het Koenplein 13 minuten. En de A27 Utrecht-Almere tussen Eemnes en Huizen daar 10 minuten. Dit is jou. Het nu.nl nieuws dan van 8:30. Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Let goed op als je recensies leest en vertrouw er niet blind op. Dat waarschuwt een expert in het AD. Online reviews zijn niet altijd betrouwbaar. Het komt omdat mensen soms beloond worden voor een positief verhaal. En negatieve verhalen kunnen extreem zijn. Deskundigen adviseren daarom niet op blind op een hoge score te vertrouwen, maar vooral te kijken wat mensen gemiddeld zeggen. De droogte heeft ook invloed op de schappen met groente en fruit in de supermarkt. En dus ook je portemonnee. Kroppe sla zijn lichter en er zijn minder aardbeien. Daardoor zijn ze ook duurder, zegt het AD. Toch wordt er niet altijd veel geklaagd, want alles is nog wel in de winkel te vinden. Is ook een klein voordeel, want het zomerfruit, zoals pruimen, is vaak wel lekkerder zoet.
0: Oh, dat koop ik eigenlijk nooit, pruimen. Maar dat is dus de tip om dat nu lekker te halen.
1: Is heerlijk nu. Okay. Doe jij meer of minder als je thuis werkt? Bijna 2/3 zegt thuis veel meer gedaan te krijgen dan op kantoor. Blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Toch is de rest van je collega's er niet altijd even blij mee. Ja, bijna de helft ergert zich wel eens aan thuiswerkers. Ja, veel mensen vinden dan ook dat we minstens de helft van de week op kantoor zouden moeten zitten. Misschien ben je deze ochtend wakker geworden met een stijve nek. Gisteravond natuurlijk de zonsverduistering. Een miljoen mensen hebben naar boven gekeken. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje was een volledige verduistering te zien. Bij ons was de zon voor zo'n 90% bedekt. Ja, en deze vrouw had de hele familie opgetrommeld.
10: Ik zag het 2-3 weken terug. Toen heb ik hem meteen gebeld van hou de 12e bezet in je agenda. Want de volgende keer leeft je moeder niet meer. Dan is ze zelf ook een sterretje.
1: Zijn ze bij Hart van Nederland, heel diep. Door de zonsverduistering was het ook erg druk bij strandwachten. En op stranden waar mensen samen naar de eclips kwamen kijken.
0: Ja, en ik moet zeggen, ik ben bij mij gewoon achter de wijk ingelopen. Er zit gewoon een hele polder. En het was heel druk ook. Ja. Het was ook een beetje, ik vond het wel gezellig.
1: Er zijn gewoon, denk ik, eclipsvrienden gemaakt, denk ik.
0: Nou ja, dat zeker. Maar het was ook een soort oud en nieuw voelde het een beetje. Iedereen ging de straat op. En ik vond het wel iets hebben.
1: Aftellen. 3, 2, 1.
0: Nou, dat gebeurde dus niet. Want ik dacht ook nog, kijk, ik denk dat in Spanje, waar het in IJsland geloof ik deel van was het 100%. Ja. Daar is dan echt een keer dat moment dat die hele maan voor die zon zit en dan wordt er gejuicht.
1: Ja.
0: Bij ons was dat natuurlijk niet zo. Dus je merkte wel
1: echt in tranen ook. Ja,
0: ja, serieus? Ja. In Nederland ook?
1: In Nederland ook. Oh. Mensen zeggen, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, dit fenomeen. Oh, ik vind het zo emotioneel. Mensen die zijn toen huwelijk gevraagd. Gewoon toen hij echt op zijn hoogtepunt was. Dus.
0: Ja. Ja, maar goed, we hadden niet zo'n moment dat iedereen dan op datzelfde moment ging applaudisseren of zo, omdat het altijd wel een beetje licht bleef. Maar je merkte het wel, hè? Het werd echt ook wat kouder en een beetje een rare kleur hing er eigenlijk. Dus nee, ik vond het leuk om mee te maken. Ik hoop 2081. Ik heb even gerekend, moet ik 95 worden.
1: Oh.
0: Dan hoop ik het nog een keer mee
1: maar
0: te maken.
1: Maar jij leeft als een god.
0: Ja, daarom.
1: Dus dat komt goed.
0: Ik heb de eeuwige jeugd.
1: Ja, dat is 100%.
0: Oké, Carné, dankjewel. Tot zo meteen weer.

0: Elfaville en Big in Japan.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordander.
0: Gisteren was in het nieuws dat oud-Olympisch kampioen Maarten van der Weijden nog één keer zijn zwembroek gaat aantrekken voor het goede doel. Dit keer gaat hij een afstand zwemmen van zo'n 270 kilometer van zijn woonplaats in het Brabantse Vught naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Doet hij allemaal om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoeken naar de gevolgen van kinderkanker. Maandag begint hij. Nu zit hij dus nog druk in de training eigenlijk. Maar gelukkig kunnen we hem heel even spreken deze ochtend. Maarten van der Weijden. Maarten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, nog een paar dagjes. Dan mag je lekker gaan zwemmen. 270
3: maandag
0: kilometer.
3: Starten.
0: Ja, hoe lang denk je dat je erover gaat doen?
3: Ik ga maandagochtend starten. Ik denk dat ik in het Prinses Maxima Centrum aankom op zaterdagavond.
0: Zaterdagavond.
3: Dus het duurt wel even.
0: Dus de volle week ben je lekker aan het zwemmen. Hoe ben je nu aan het trainen voor deze barre tocht? Tenminste, ik vind het een barre tocht. Jij hebt het al vaker gedaan. Maar,
3: ja, ik zwem dagelijks. En ik heb afgelopen maand heb ik een keer een hele dag gezwommen. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En nou, ik heb ook wel de ervaring van de Elfstedentochten. Dus alles dat bij elkaar hoop ik dat het lukt.
0: Ja, en het is de laatste keer, heb je nu gezegd.
3: Klopt, de laatste en de langste. Ja. Zo is het.
0: Wat was tot nu toe de langste dan?
3: De Elfstedentocht. En die was 200. Dus nou, nu 270 is nog een
0: goed scheepje erbovenop, inderdaad. Het is de laatste keer. Is dit net zoals met sommige artiesten die dan hun afscheidstournee aankondigen en dan een paar jaar later toch weer een tournee gaan doen? Of is dit echt de laatste keer, Martin?
3: Nee, zeker niet. Ik heb er heel goed over nagedacht. Ik heb altijd gezongen vanuit die overlevensschuld die ik vaker noemde. Mm-hmm. En ik heb afgelopen jaren ook ervaren dat die overlevensschuld ook wel een last kan zijn, dat mijn allerbeste vriend Sebastian overleed en dat ik mij, dat het vreselijk is, dat het vreed is. Ik voelde ook een soort van schuld, alsof ik niet hard genoeg zelf geprobeerd had, alsof ik niet ver genoeg gezwommen had, alsof ik niet genoeg geld ingezameld had. Ja. Dat is een soort van nare kant van die overlevensschuld. Die wil ik graag stoppen. En daarom zeg ik, nou, ik wil stoppen met redden. En daarom is het de allerlaatste keer. Ik heb er goed over nagedacht, dus er komt niet een volgende keer nog.
0: Okay. Ja, je doet het allemaal voor onderzoek naar kinderkanker. Belangrijk uiteraard. Hoe kunnen we doneren, Maarten?
3: Voor het Prinses Maxima Centrum, om die kinderen, de geneeskans die wordt steeds hoger, maar heel veel daarvan die herstellen wel, maar die hebben naderhand in hun hele leven nog heel veel bijwerkingen en late effecten, die wil ik graag voorkomen. Daar wil ik iets aan doen. Mensen kunnen mij volgen en doneren op mvdwfoundation.nl.
0: Ja, en mensen kunnen ook weer langs de kant gaan staan. En dat gebeurde de andere keren dat jij dit soort acties ondernam ook. Kan je ook een stukje met jou meezwemmen eigenlijk?
3: De meeste kan niet. Die middelen hebben we als stichting niet meer, helaas. Dus we hebben geen meezwem-evenement. Maar als ik af en toe mensen langs de kant zie staan, dat maakt het voor mij wel een stukje makkelijker, inderdaad.
0: Ja, want die moedigen jou aan en dat sleep je er doorheen. Hoe doe je het met slapen dit keer?
3: Het mag wat minder extreem dan de vorige keer. Dus ik stond de vorige keer de hele nacht door. En toen kreeg ik zelfs als kritiek: Maarten, waarom moet het zo extreem? Nou, dat had met die overlevensschuld te maken. Dat hoeft nu ietsje minder. Dus ik heb daar goed naar geluisterd. Ik ga lekker in een hotel slapen.
0: Oh, je slaapt elke nacht in een hotel. Kijk eens aan. Maar het hangt er een beetje vanaf hoe laat je incheckt, hoe snel je gezwommen hebt op zo'n dag.
3: Zeker, ja. Oh, ja. Ja, ja, ja. Nee, het zijn hele lange dagen, dus er zal weinig ontspanning zijn.
0: Heb je die hele route helemaal in je hoofd zitten, neem ik aan? Is er een stukje waarvan je denkt, oeh, dat wordt het lastigste stukje?
3: Nou, er is een stukje op de Maas, waar het best wel fos kan stromen en ook tegenstroming kan zijn. Dat is goed zolang het droog is. En het is natuurlijk extreem droog, dus er staat nu heel weinig stroming. Maar de volgende week zijn er wel ook wat forse buien gepland. Dus ik hoop dat niet voor een enorme stroming gaat zorgen.
0: Ja, ja, dus dat wordt het spannendste stukje wat dat betreft. Okay,
3: misschien wel.
0: Maarten, lekker slapen de komende dagen. Nog even inderdaad die laatste training. En dan maandagochtend dan duik jij bij jouw woonplaats Vught het water in. Hoe laat gaat dat gebeuren?
3: 6:30 ochtends.
0: 6:30 morgens ben jij lekker onderweg. Heel veel succes. En roep nog even één keer de website waar mensen kunnen doneren.
3: mvdwfoundation.nl.
0: Okay, top. Heel veel succes, Maarten, met jouw laatste tocht van 270 kilometer.
3: Dankjewel.
0: Hoi.

0: Sunny. Nou, dan wordt het zeker vandaag. Temperaturen tussen de 30 en de 36 graden. Een tropische dag. Hier de Boney M bij Joe.
1: De drie noten.
0: Bijna 9 uur tijd voor de Joe Singalong. Een uur lang meezingen. Lekker begin van de dag uiteraard. En ik ga alvast het beginnetje laten horen van een van de hits die je zo meteen hoort in de Joe Singalong. Weet je welke het is? Klink dan eventjes in de Joe-app. Stuur een berichtje deze kant op met de titel en de artiest. En je kunt dan een Koen en Sander Show pakket winnen. En we doen er ook nog een heerlijk kussen bij naar keuze om heerlijk op te slapen. Dit is de opgave. Welk liedje is dit? Ja, als je het weet, stuur het deze kant op via de app van Joe. Heb jij hem, Carné? Herken je hem?
2: Ergens.
0: Ja, ergens. Ergens.
2: Ja, okay. Ik denk wel. Denk het wel.
0: Ja?
2: Ik ben
0: ja.
2: Gewoon heel positief dat ik het denk ik weet.
0: Nou, zeg maar niet, want straks verklap je het toch. Wat heb je zo meteen in het nieuws zitten van 9 uur?
2: Dat ga ik wel verklappen. Zo meteen praat ik je bij over een medische doorbraak.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
12: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
11: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
12: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
13: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
14: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
15: Voel mij zo free.
16: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
18: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel.

0: eerste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Hey, Raymond! Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
8: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
11: Bijna tijd voor de Joe Singalong. Eerst het nieuws van 9 uur. Carné van der Brink.
12: Goedemorgen. Medische doorbraak. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame dodelijke hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek van het Erasmus UMC. Artsen volgden 4 jaar lang een groep kinderen die het middel kregen en zagen dat hun toestand minder snel achteruit ging. Genezen doet het medicijn nog niet, maar volgens de onderzoekers is het wel een hoopvolle doorbraak voor patiënten en hun ouders. In Engelen in Brabant worden vanochtend spandoeken weggehaald. Die hangen bij een gebouw waar asielzoekers opgevangen gaan worden, meldt Omroep Brabant. Daar is veel discussie over in het dorp. Tegenstanders van de opvang hebben eerder al woningen en auto's beklad van voorstanders. En daarvoor zijn deze week 2 mensen opgepakt. Op het Caribisch eiland Saba hopen mensen dat ze vanmiddag weer water hebben. Het werd afgesloten omdat er een enorm tekort aan water is door de droogte. Ja, water is er sowieso al schaars, omdat er geen natuurlijke zoetwaterbronnen op het eiland zijn. Ja, als het weer terugkomt, moeten mensen nog wel zuinig aandoen. Bijvoorbeeld door douchewater opnieuw te gebruiken voor de planten. En voetbal, vanavond komen Ajax en Twente opnieuw in actie. Ze spelen een volronde voor de Conference League. Beide staan er heel goed voor. Twente neemt het weer op tegen een club uit Slowakije. En spits Lucas Vennegoor of Hesselink is al dol enthousiast.
13: Natuurlijk, ja, heb ik er zin in. Ik heb hier naar uitgekeken. Nou, we gaan er wat moois van maken. Hopelijk nog met een goaltje. Natuurlijk is het belangrijkste dat we gewoon winnen.
12: Ja, Ajax speelt tegen een club in Ierland. Als ze gaan winnen, gaan ze door naar de play-offs. Het weer van Weerplaza. Het wordt een zonovergoten dag vandaag. Warm, 30 tot 36 graden. En morgen kan het zelfs nog iets warmer worden.
11: Verkeer door Flitsmeister. Er is een file door een defecte vrachtwagen op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. 10 minuutjes. Er zijn nog 5 andere files als je daarin staat. Verlies je max die 10 minuten. Dan gaan we beginnen aan de Joe Singalong met zometeen ook weer een liedje wat het begin al even van te horen was net op de radio. Dat is dit liedje. Ja, en ik krijg heel veel antwoorden binnen via de app, maar ook wel een hoop foute antwoorden. En ik snap ze allemaal wel. Crazy Aerosmith komt binnen. Freedom Wham, Running the Family van Level 42 is allemaal niet goed. Ook Marco Borsato wordt geroepen met Je hoeft niet naar huis vannacht. Dat is ook niet goed, maar wel warm. Maar welk liedje is het wel? Als je het weet, meld je in de app.
14: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Edwin Noorlander. Ja.
11: En dat nummer ga je zometeen helemaal horen. Ook Glenn Medeiros komt eraan naar Kenny Rogers en Dolly Parton. Hier is Islands in the Stream.

0: heerlijk meer zoet begin van de Joe Singalong en Glenn Medeiros en Nothing's Gonna Change My Love For You. Zometeen nog Tight Fit en ook Ich Bin Bidou van Marianne Rosenberg. En Angelique is ook lekker aan het meezingen, tenminste dat hoop ik. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, jij hebt een heerlijke dag voor de boeg. Wat ga je doen?
1: Wij zijn weg naar Multipark Duitsland.
0: Leuk, ben je al eerder geweest?
1: Nee. Onze vakantie is begonnen, dus we beginnen lekker daar.
0: Oké, en waar kijk je het meest naar uit in Movie Park Germany?
1: Nou, ik niet zo erg. Mijn zoon denk ik meer naar de achtbanen.
0: Oh, jij bent zo'n moeder die daar de hele tijd gaat zitten met
1: nee,
0: de tassen.
1: Nee, ik ga wel mee in wat dingen, maar niet overal in mee.
0: Nee, ben je ook niet? Ja, ik hou er ook niet van, hoor. Van achtbanen die echt over de kop gaan en zo, dan moet je mij niet bellen, nee.
1: Ja, nou ja, ligt eraan hoe hard ze gaan.
0: Oh, het ligt bij jou aan het aantal kilometers per uur?
1: Ja.
0: Ah, nee, bij mij is echt de grens als die over de kop gaat eigenlijk, ja. Nou, veel plezier daar. En wat ga je verder nog doen deze vakantie, Angelique?
1: Wij gaan vandaag dan naar Duitsland en blijven we een nachtje slapen. Dus we hebben morgen ook nog een dagje moviepark. En daarna gaan we weer terug naar Nederland en dan rijden we door naar een camping waar we nog een beetje verblijven.
0: Nou, dat zijn heerlijke vooruitzichten.
1: Dat
0: en misschien levert dit ritje jou ook nog wel een Koen en Sander Show pakket op. Ik ben namelijk op zoek naar het volgende liedje.
1: Ja.
0: Ja. En ik heb best wel veel foute antwoorden binnengekregen. Ik zei net al, Wham! Freedom kwam veel binnen. Level 42, Running in the Family. Je hoeft niet naar huis vannacht, werd gezegd van Marco Borsato.
1: Ja, en toen zeiden ze, je bent heel dichtbij. Toen dacht ik nou...
0: Ja, ja, dat zei ik inderdaad. En welk liedje is het dan volgens jou?
1: Ik denk Marco Borsato met Vrij Zijn.
0: Ja, dat is wel goed. En dat is ook... toepasselijk, want jij hebt lekker vakantie. Vrij zijn. Hij bedoelt wel wat anders, maar het levert jou op een Koen en Sander Show pakket. En een kussen naar wens van Beter Bed. Komt ook je kant op.
1: Nou, super. Helemaal goed, dankjewel.
0: Hey, veel plezier met de family in het pretpark vandaag.
1: Komt goed.

0: Sleeps Tonight, ook bekend door The Lion King. Hè? In 1994 werd het nog even gezongen door stokstaartje Timon en het trouwe vrattenzwijn Puma. Toch even leuk om even de jungle ook in te duiken met de Disney-figuurtjes.
1: I can't hear you, buddy. Back me up. Oh, wee.
0: Nou, kies zelf maar welke versie je leuker vindt. Tight Fit hoorde je net bij Joe in de sing-along met zometeen Teaspoon. Maar eerst even richting Duitsland met Marianne Rosenberg.

0: teaspoon. En de Joe Singalong. Zometeen Carné met het laatste nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, in het nieuws gaan we zo naar Engeland. Want daar kunnen mensen vandaag stemmen op een prullenbak.
0: Oké, verder hoor je over zometeen in de Singalong. En ook een lekkere Songfestival klassieker komt eraan. De eerste keer van Maxine en Franklin Brown.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: plus.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Bij de 9:30 weer van Weerplaza. Tropische dag vandaag. Veel zon, wordt ook warm. Temperaturen liggen tussen de 30 en de 36 graden. Op de weg is het heerlijk rustig eigenlijk. Helemaal geen files gemeld. Goeie reis. Dit is jou. Carné dan met het laatste nieuws. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Hoopvol nieuws voor ernstig zieke kinderen en hun ouders. Uit onderzoek blijkt dat een medicijn tegen hoge bloeddruk mogelijk helpt bij een zeldzame dodelijke hersenziekte. Een groep kinderen kreeg dat medicijn en hun toestand ging minder snel achteruit. Volgens artsen laten de resultaten voor het eerst zien dat de ziekte te beïnvloeden is. Genezen doet het medicijn nog niet, maar het is dus een hoopvol begin. Het Nationaal Hitteplan is weer van kracht in het hele land. Voor de 4e keer dit jaar. Gisteren gold het al voor het oosten en zuiden, maar vandaag worden in het hele land tropische temperaturen verwacht. Het hitteplan is vooral bedoeld voor mensen die veel werken met kwetsbaren of kinderen. En voor hen is het erg belangrijk dat ze genoeg drinken en ook verkoeling opzoeken. We geven steeds meer geld uit aan pizza, pasta of een pokeball. In 10 jaar tijd is dat bedrag dat we aan bezorg- en afvalmaaltijden uitgeven verdubbeld. Blijkt uit cijfers waar nu.nl verschrijft. Komt vooral door corona. Restaurants waren toen dicht en stapten over op bezorg en afhalen. En na de pandemie bestelden we er nog rustig op los. We zijn trouwens niet massaal meer gaan bestellen. De maaltijden zijn ook duurder geworden. En een bijzondere verkiezing dan in Engeland vandaag. Kiezers in het Britse Clacton bepalen namelijk of Nigel Farage mag terugkeren in het parlement. De radicaal-rechtse politicus stapte zelf op na ophef over zijn financiën, maar stelde zich direct weer herkiesbaar om te laten zien dat de kiezer nog achter hem staat. Ja, omdat de grote partijen het zien als een politieke show, doet Nigel Farage alleen een komiek met een vuilnisbak op zijn hoofd mee. Ja, hij heet Count Binface en hij deed gisteren nog een oproep.
7: The humans of an amazing place called Clacton could elect me as the first alien member of parliament. I know, you want to see this for yourselves. And you must. Come. They're lovely folk.
6: Ja, Clacton kan dus geschiedenis schrijven door een alien naar het parlement te sturen.
5: Goh. Gaat goed in Engeland allemaal.
6: Ja, heel goed.
5: Ja, oké. Okay. Carné, dankjewel. Hoi.
8: De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
5: Zo meteen een lekkere meezinger van het Songfestival. De eerste keer, Maxine en Franklin Brown, hoor je zo. Eerst Opus, dit is Life is Life.

Earth, Wind en Fire. Boogie Wonderland. Ja, niemand denkt er graag over na. Hoe actief zijn opa en oma nog tussen de lakens? Maar die ongemakkelijke reflex die zegt vooral iets over onszelf. Want een nieuw onderzoek toont aan dat veel senioren tot op hoge leeftijd actief blijven. En dat ook waarderen. Ondanks gezondheidsklachten, eenzaamheid of een drukke agenda. Het onderzoek toont aan dat er op oudere leeftijd wel iets anders aan toe gaat. Met als belangrijkste punt zelf de ruimte krijgen om dat in te vullen zonder de druk van buitenaf. Kijk, weer wat geleerd. Nou, van misschien wel de laatste keer na de eerste keer. Dit zijn Maxine en Franklin Brown in de Joe Singalong.

Beste meezingers uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is de Joe Singalong. Elke dag als finale van de Koen en Sander Show tussen 9 en 10. Er is een berichtje binnen van Juri via de app. Die zegt, hi Edwin, ik ben druk bezig met de vakantiewas er doorheen halen. Even snel strijken, kan het allemaal weer de kast in. En heb je nog een lekker liedje om op te dansen? Nou, dansen met de strijkbout, doe voorzichtig. Maar hier is Dr. Alban en It's My Life. En zometeen nog Una Paloma Blanca.

0: Als finale van de Joe Singalong voor deze donderdagochtend. Vanaf maandag zijn Koen en Sander er weer. Iedere ochtend tussen 6 en 10 hier bij Joe. En morgen moeten wij, op de laatste ochtend dat ik er zit, nog even iets afsluiten. Want deze zomer zijn we op zoek gegaan naar het leukste uitje van Nederland. Volgens jou. Ik heb heel veel Joe-luisteraars op pad gestuurd naar bijvoorbeeld de Efteling, naar de Beekse Bergen, naar Wildlands. Nou, ga ze maar door. En er is een nummer 1 uitgekomen. En morgenochtend hoor je welk uitje nou bekroond is tot het allerleukste uitje van Nederland. Dat en meer morgen in de ochtendshow. En zometeen bij Timor, onder andere deze van Michael Jackson.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Daar zit Sophie.
3: Hi.
2: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Want haar bedrijf gebruikt de MKB Brandstof Tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
7: Hands van voordeel.
6: Aldi.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand. Private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Magazijn leeggekoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3-sterren-slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
19: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.

0: vandaag verwachten de oogartsen dus meer mensen met problemen, omdat oogschade vaak pas uren later merkbaar wordt. Ze hopen dat de vele waarschuwingen de schade zoveel mogelijk hebben beperkt. In de rechtbank van Den Haag begint zo de zaak over de aanslag op het partijkantoor van D66. Een man wordt verdacht van de explosie bij het pand in Den Haag. Dat gebeurde afgelopen mei. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid, terwijl toen tientallen mensen in het pand waren. Volgens justitie wilde de verdachte vooral mensen bang maken met de explosie. De zoon van de Amerikaanse acteur en regisseur Rob Reiner moet mogelijk levenslang de cel in. De aanklacht tegen hem is verzwaard. Daardoor kan het zelfs zo zijn dat hij ter dood wordt veroordeeld. Hij zou zijn eigen ouders hebben vermoord. Justitie denkt dat de zoon heel bewust te werk is gegaan. En Rob Reiner maakte meerdere grote films, zoals When Harry Met Sally en A Few Good Men. En we raken er maar niet over uitgepraat. De nieuwe bondscoach van de voetballers van Oranje, Xavi Hernandez. De Spanjaard heeft met Barcelona veel prijzen gewonnen, en als speler met Spanje zelfs het WK. Volgens de Nederlandse Voetbalbond moet Xavi het Nederlands elftal weer een aanvallend gezicht geven. Op straat zijn de meningen verdeeld, zo hoort Hart van Nederland.
1: Ik was echt blij verrast.
2: Ik vind het best wel goed. Hij is echt een hele goede voetballer geweest vroeger.
3: Ja, ik vind het heel jammer. Ik had liever Van Gaal weer terug gehad.
4: Ja, moet vast wel goed komen, toch?
0: Ja, of het ook echt goed gaat komen, zien we eind september. Dan speelt het Nederlands elftal voor het eerst onder Xavi in de Nations League tegen Duitsland. Het weer van Weerplaats. Een dag met veel zon. Het is warm, 30 tot 36 graden. En morgen kan het zelfs nog warmer worden.
5: Dankjewel, Corné. Nederland is filevrij.
6: Dit is Joe met Timo Perlin.
5: En dan gaan we vieren met lekkere muziek. Ryan Paris komt eraan met Dolce Vita, de Doobie Brothers. En hier is Michael Jackson.

0: Doobie Brothers bij Joe.
1: Alleen maar zon vandaag, jongens. Het lijkt wel een eclipse afterparty. Ik moest heel lachen om een appje wat we net binnenkrijgen met een foto van Sabrina. Die heeft vanmorgen net haar eclipse zonnebrillen binnengekregen van Joe. En ze zegt...
2: Hoi!
1: Hoi! En wat zeg je ook alweer in het appje?
2: Ik zeg in het appje... leuke erfenis voor mijn kinderen. Dan kunnen ze over 55 jaar met hun eigen gezinnetje kijken. Ja.

14 augustus vandaag. De dag gaat door met een blaadje van mijn scheurkalender hier bij Joe. Ik heb er een afgescheurd. Ja hoor, 13 augustus. En op het blaadje staat een raadsel. Mop, wat is het? Hoe noem je een vrouw die intelligent is? Ik durf hem niet om te draaien. Hoe noem je een vrouw die intelligent is? Dit kan niet. Deze grap komt uit 2002. Nee. Een travestiet.

0: Je werd ook natuurlijk licht boos, hè?
1: Maar Timor, ik weet nog wel, een man-onvriendelijk mopje.
0: Ga je gang. Een man-onvriendelijk mopje. Ik ben er helemaal klaar voor, Nanda. Is dit al de mop, Nanda?
1: Ja. Wat is het verschil tussen een man en een foto?
0: Wat is het verschil tussen een man en een foto? Nou?
1: De foto is ontwikkeld.
0: DJ Jesse Jeff en Fresh Prince komt eraan met Joe.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
3: Kozijnshop. Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we af alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
14: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: jumbo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Dit is Joe met Timo Perlin.
5: 10:30, een blik op de snelwegcamera's. En we zien dat het allemaal lekker doorrijdt in Nederland. Raampje open.

Joe met Fleetwood Mac zometeen. En ABBA, The Winner Takes It All. Ik had zondagavond een subboard geleend. En dat ging heel lang goed. Totdat ik dwars door de Oude Gracht van Utrecht moest. En dan kom je onder zo'n bruggetje door. En dan is ineens de hele linker- en rechteroever bezaaid met terrassen en mensen die naar je kijken. En ineens, ik kon het niet meer. Ik raakte in paniek en ik dacht, het is een beetje zoals als je op de dansvloer staat en dat allemaal mensen naar je kijken, dat je niet meer weet hoe het moet. En ik dacht alleen maar, Timur, als je valt in het water zometeen, dan maak je de meest mooie en dramatische val die er is.

ik zei net hoor. Ik hoorde Roxanne Hazes dat vanmorgen zeggen in een filmpje. Wine op zijn kokkie. Dat heeft niks te maken met wijnen en piemels. Dat heeft te maken met uitdagend dansen. Dat is een Surinaams-Nederlandse uitspraak. Wine op zijn kokkie, daar ben je lekker uitdagend aan dansen met elkaar. Bedankt, Roxanne Hazes. Het is Joe, de beste 70s, 80s en 90s met Anouk. Lekker wine op zijn kokkie ook.

0: Was je ook lekker warm op zijn kokkie, Carné, of niet?
1: Ik zat heel iets anders te doen. Okay. Slecht verhaal.
0: Je hoorde Anouk en Nobody's Wife. Dit is Carné en die brengt ons elke ochtend en middag het nieuws bij Joe. Wat heb je voor 11 uur?
1: Ja, dat heb ik wel paraat. Ik heb zo'n nieuws over niet één, maar twee eclipsebabies.
0: En je hoort Sister Sledge met... Oh, lekker zeg.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
4: Zijn we al!
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Thuisvakantie, neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
8: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
16: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
17: Hey, je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
19: Hey, Remo!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge koffie.

0: later overleden. De jongens vluchtten een paar jaar geleden voor de oorlog in Oekraïne en woonden sindsdien bij een pleeggezin in Nunspeet. Volgens het gezin waren het hele lieve jongens. Het is nog even afwachten hoeveel mensen oogschade hebben opgelopen door de zonsverduistering van gisteravond. Ondanks alle waarschuwingen hebben sommige mensen toch met het blote oog gekeken. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft vannacht al de eerste telefoontjes gekregen van mensen met klachten. En de verwachting is dat er vandaag meer patiënten bijkomen. Dat zegt deze arts bij RTL.
1: En dat is ook wat je verwacht. Ook omdat de klachten pas later ontstaan en mensen natuurlijk liggen te slapen.
0: Ja, artsen hopen wel dat alle waarschuwingen alsnog hebben geholpen. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kuststad Burgas. Dat hebben de organisatoren zojuist bekendgemaakt. Ze noemen het ook het kloppend hart van de Zwarte Zee.
2: Burgas, the beating heart of the Black Sea, where you can indulge in vibrant culture, beach festivals and the friendliest atmosphere.
0: Ja, er is genoeg te doen dus. De keuze is opvallend, want de hoofdstad Sofia gold vooraf als de grote favoriet voor het evenement. Of Nederland weer meedoet aan het Songfestival maakt Avrotros later deze maand bekend. En nog even terug naar de eclips van gisteravond, want daar heeft het AD nog een bijzonder verhaal over. In het Belgische Tongeren werd op de dag van de zonsverduistering gisteren dus baby Fleur geboren. En net als de eclips is ook haar geboorte heel zeldzaam. Bij de vorige zonsverduistering in 1999 werd haar vader Aaron namelijk ook geboren. Ja, volgens de ouders was het absoluut niet zo gepland. Dus ja, een zeer zeldzame vorm van toeval. Het weer van Veerplaza, daar kunnen we kort over zijn. Veel zon, het is ook warm, 30 tot 36 graden.
3: Klein filetje is eraan ontstaan op de A4. Rotterdam-Den Haag, er is een ongeluk gebeurd tussen Benelux en Pernis. Weg is afgesloten, gebruik de rechter parallelrijbaan.
4: Dit is Joe met Timo Perlin.
3: Hey, we kijken zo nog even naar de raketindex. En we hebben het onderzocht. Dit is het lievelingsliedje van de Joe-luisteraar.

Fijn dat je erbij bent bij Joe. Hoe is het met jou? Ja? Oh. Mm-hmm. Nou, snap ik. Ik denk dat het uiteindelijk best een mooie dag gaat worden. Kan je van me aannemen. 4 Non Bloods bij Joe.

Have you ever seen the rain? Ja, dus die vraag stellen we ons af. We naderen de 30 graden vandaag, dus even een, we gaan er zelfs overheen, volgens mij. Ik denk dat het even tijd is om, om een blik te werpen op de raketkoers. Een raketkoers staat op dit moment op 31 eurocent per Ola-raketje. Oeh, deze hele lage stand vind je alleen maar bij supermarkt Dirk en supermarkt Poyes. Tot zover de raketkoers van donderdag 13 augustus.

0: weet niet wat er met Tina Turner aan de hand is deze maand. Maar ze is hot topic in Papa Appelsap. De dagelijkse rubriek waarbij Joe-luisteraars hun grappig verkeerd verstaande songteksten kwijt kunnen. Vorige week zong Tina al over een piemel in bed. En wat ze nou weer gaat zingen? Zometeen, 11:15, Papa Appelsap.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller-milk, the moo you can't resist.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora Oven Airfryer Snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stadel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa.
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij hemelt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Dit is Joe met Timo Perlin.
12: 11:30 bij de wegwerkzaamheden op de A1 Amersfoort-Amsterdam is net ook een ongeluk gebeurd. Zijn wat meerdere rijstroken dicht. Houd rekening met vertraging.

voor 8 minuutjes. En dit is Tragedy van de Bee Gees. En die tragedy gaat nog even door, hoor. De tragedie. Nu met Laura Pausini. Het is een liedje over eenzaamheid en het heet La Solitudine. Het gaat over haar jeugdliefde Marco. Daar was ze dol verliefd op. Maar het gezin van Marco moest verhuizen vanwege het werk van zijn vader. En dit is de eerste zin. Marco is weggegaan en nooit meer teruggekomen.

0: Mike van Hoof in Helmond heeft wat gehoord in het liedje van Tina Turner, What's Love Got To Do With It.
1: Dat klopt.
0: Had je die van vorige week gehoord, Mike?
1: Sorry?
0: Had je die van vorige week gehoord, die Mama Appelsap?
1: Nee, die heb ik niet gehoord. Ik zit vaak in de auto, maar ik heb hem niet gehoord.
0: Was de luisteraar en die hoorde You Must Try To Ignore met een piemel in bed.
1: Oh, nou, ik zit in dezelfde context
0: ongeveer. Ja, wat voor de context. Laten we deze nog even horen van vorige week. You Must Try To Ignore met een piemel in bed. You must try to ignore that it means more than that. Een meme.
1: Een vunzig vrouwtje.
0: Een vunzig vrouwtje. Zit je in dezelfde hoek, ja?
1: Ja, ja.
0: Ach, wat heb jij gehoord in het liedje?
1: Nou, in het begin van het nummer tussen 20 en 25 seconden. Ik heb gehoord, als je het Nederlandse context zegt, dan is het je moet me begrijpen, want als je me aanraakt, dan reageren mijn ballen.
0: Als je me aanraakt, reageert mijn ballen? Oké. Okay. Dat, ja. Dat zingt Tina Turner?
1: Ja, maar dan in het Engels.
0: En hoe klinkt het dan in het Engels?
1: You must understand, do the touch of your hand make my balls react.

0: aan je stempel gedrukt op dit liedje van Tina Turner. What's Love Got To Do With It?
1: Ja, top.
0: Mike, dankjewel. En heb je zelf iets gehoord? Gekke zin in een liedje. Laat het papa Appelsap weten. Dat kan via
2: www.joe.nl.

0: zometeen met Alain om 12 uur.
1: Ja, met zometeen. We moeten zelfverzekerder worden bij de dokter.
0: Absoluut. En de Joe Ethisch Lunch gaat beginnen met deze. Tot zo.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Bij Euro.

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Het is 12 uur, dit is het nu.nl nieuws met Alain.
2: Goedemiddag. Het was een protestactie. Dat zei de verdachte van de aanslag op een partijkantoor van D66 een paar maanden geleden. Het pand raakte toen beschadigd door een vuurwerkbom. Binnen waren er zo'n 30 mensen. De verdachte zegt nu dat het een protestactie was tegen onder meer het asielbeleid. Volgens hem was het nooit zijn bedoeling om mensen in gevaar te brengen. Grote verslagenheid in Nunspeet nadat twee jonge mannen daar gisteren zijn verdronken in een zwemplas. Ze zijn uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht, maar later zijn ze overleden. De jongens van 15 en 20 zijn een paar jaar terug gevlucht voor de oorlog in Oekraïne. Ze woonden in een pleeggezin. Dan een grote stroomstoring in de Botlek in Rotterdam. Op het terrein van de Esso-raffinaderij zijn alle systemen stilgevallen. Er zijn zwarte rookwolken en grote vlammen te zien. Dat komt door het afvakkelen van gassen. De hulpdiensten zijn daar nu. En mensen durven niet goed hun mond open te trekken bij de dokter. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Mensen zijn tegenwoordig wel beter geïnformeerd dan vroeger. Maar eenmaal bij de arts stellen we weinig vragen, zijn we niet zo zelfverzekerd en zeggen we lang niet altijd waar we nu echt mee zitten. Ja, toch is dat wel belangrijk. Volgens de onderzoekers gaan we met steeds complexere klachten naar de dokter. Het weer van Weerplaza. Een hete dag vandaag. Volop zon met 30 tot 36 graden.
1: Ziet eruit alsof er iemand op de A1 is gebotst tegen een wegverkeervrachtwagen. Ze waren daar bezig met en nog steeds met wegwerkzaamheden tot en met vandaag. Het ongeluk zorgt voor een vertraging op die A1. Hilversum richting Amsterdam. De spoel wordt nu opgeruimd. Ambulance is inmiddels al weg. Dus waarschijnlijk gaat het zo allemaal weer vloeiend doorrijden.
3: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
1: Ze zijn weer groter dan groot vandaag. De lekkerste 80's voor in je pauze. We zijn begonnen met Prince.

Het is geweldig. Dit liedje is aangevraagd door Stef Meijers in Assen. Deze man die maakt gewoon autoliedjes voor zijn beroep. Ja, niet Stef Meijers, maar Chris Ria maakt autoliedjes voor zijn beroep. Driving Over Christmas, Josephine en deze. I Can Hear Your Heartbeat. Radiootje aan.

0: terug is van zijn voorjaars. Het is Kai Merks! Hey. Ach, Kai!
1: Hey, hi, hallo!
0: Maandag begin je pas, toch?
1: Maandag vanaf 4 uur, inderdaad.
0: Oh.
1: Maar het gaat natuurlijk niet vanzelf, dus vandaar dat ik er al ben.
0: Deze man, the hardest working. Ze zeggen wel eens, James Brown is the hardest working man in the showbusiness. Eigenlijk is het Kai Merks. Maar had je fijne vakantie? Of ga je dat straks pas over vertellen maandag weer?
1: Nee, joh, nee, wil ik ook nu al vertellen. Nee, het was een heerlijke vakantie. Weet je, gewoon aan de kust gezeten. Het was schitterend weer natuurlijk ook de afgelopen periode. Dus lekker bijgekomen.
0: En gaan er dingen veranderen aan de middagshow vanaf maandag?
1: Ja, we gaan wel natuurlijk een paar leuke kleine nieuwe dingetjes doen. Oeh. Ja.
0: Vanaf maandag terug van weg geweest. Kai Merks. Zouden we allemaal willen weten, maar het antwoord komt van Foreigner. Over 10 minuutjes in de Ethisch Lunch.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Hey Raymond!
7: Je geniet van een zachtere huid met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Hey Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
8: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Welkom bij de
8: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis. Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
8: Het is 11:30, drijft wat langzamer op de A59 Os naar Zonzeel voor Vlijmen. 10 minuutjes erbij.

0: Ik heb hem gemist vanmorgen, de Joe 80's lunch. Nee, niet de Joe 80's, de Joe Singalong. Echt heel jammer. Ik zat daarom gisteren te luisteren naar de Joe Singalong. Elke dag tussen 9 en 10. Zulke lekkere, gekke liedjes komen daar voorbij. Dit was wat er gisteren. Even een kleine compilatie. Een bloemlezing van gisteren. Country road, take me home. Spice Girls. Ja hoor. Hoppakee. En deze komt ook voorbij.
1: Een beetje verliefd.
0: Oh, maar gelukkig morgen gewoon weer een nieuwe kans, hè? Elke dag is het feest van 9 tot 10 bij Joe in de Joe Singalong. Een uur lang alleen maar de leukste, amazing liedjes die er zijn.

0: lekkerste snoepje zonder suiker.
1: Zijn wij ook. Joe, welkom. Dankjewel Mirjam uit Ramazonsfeer. Hallo, schrijft ze via de app. Wat is er nou heerlijk? Vakantie hebben, lekker alleen op het zwembad... en af en toe een lekkere duik met jullie in mijn oortjes. Neem nog maar een goede plons, Mirjam, met Eric Clapton bij Joe.

0: Eric Clapton, Wonderful Tonight als laatste in de 80s lunch. Maar zometeen gaan we door met Joe. Bad. Ja, Barry Manilow natuurlijk. En de 70s en 90s die komen er ook nog bij. Straks vanaf 1 uur. Na het nieuws met Alain.
1: Ja, nog meer problemen op Sicilië door de uitgebarsten vulkaan de Etna.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans! Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier!
5: En, hoe was het bij IG Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
14: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
14: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
16: Voor wie zijn we alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: Earth, happy you.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi, soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt.

0: zilveren kruis.
1: Dit is jou. Dit is 1 uur en het nu.nl nieuws krijg je van Ellen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Minstens 1 dode bij een explosie in de Rotterdamse Europoort. Ook zijn er volgens Rijnmond meerdere gewonden gevallen. Deze ochtend was er ook al een grote stroomstoring in de Botlek vlakbij. En op de Maasvlakte vloog vanochtend een hoogspanningsstation in brand. Volgens de veiligheidsregio hebben de stroomstoring en de brand mogelijk met elkaar te maken. De verdachte van de aanslag op een partijkantoor van D66 handelde uit protest. In de rechtbank zei hij dat hij het niet eens is met onder meer het asielbeleid. De aanslag was een paar maanden geleden. Er werd toen een vuurwerkbom het pand ingegooid. Binnen waren er zo'n 30 mensen, maar niemand raakte gewond. Het vliegveld van Catania op Sicilië blijft langer dicht door de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar de luchthaven zijn tot in ieder geval vannacht gecanceld. Deze Nederlandse toerist vertelt dat er nu een run is op het andere vliegveld van het eiland, hoort de NOS.
3: Het is chaos hier. Iedereen wil nu naar Palermo. Het is heel erg druk. Dus alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro.
2: Passagiers die met KLM terug zouden vliegen worden volgens de maatschappij omgeboekt naar andere airlines die nog wel plek hebben. En het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kuststad Burkas. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. De keuze is opvallend, want hoofdstad Sofia gold vooraf als de grote favoriet voor het evenement. Songfestivalverslaggever Lara Zevenberg.
4: De organisatie heeft gezegd, Burgas moet het worden. Zij willen een songfestival by the beach organiseren. En dat terwijl Burgas de op 4 na grootste stad van Bulgarije is. En dus best wel klein.
2: Ja, of Nederland weer meedoet aan het songfestival maakt Avrotros later deze maand bekend. Het weer van Weerplaza, een hete dag vandaag. Volop zon met 30 tot 36 graden.
1: Dankjewel, verkeersinformatie dan. Flitsmeister meldt de volgende vertragingen. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de grens met Duitsland, een kwartiertje. Dat geldt ook voor de A76, maar dat is dan vanaf Geleen naar Keulen, vanaf Kundenberg naar Duitsland, ook een kwartiertje extra reistijd.
5: Dit is Joe met Daniel Smulders.
1: En een zielig verhaal over Lola de Showgirl. Hoor je zo meteen.

warmer dan aan de Copacabana. Daar 25. Nou, hier het allemaal gerust een gaatje van 8 of 10 bij. Barry Manilow was dat bij Joe. Wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Daniel. Bericht van Liesbeth via de app. Straks even naar de kapper. Ik hoop dat ze airco hebben. Ja, hoop ik ook. En dat ze Joe aan hebben staan. Als we je vragen of ze je haren willen uitspoelen met koud water en feunen met een ventilator.

Fleeting. A Fragile by Joe. Hey, hoe was je eclipservaring gisteren? Vond je het bijzonder? Of had je zoiets van, nou, kan me geen reet schelen? Waren er ook heel veel mensen? Ja, maakt er niet uit. Wil je hem nog een keer doen? Dat kan. Herhaling is 2 augustus volgend jaar. Onder meer zichtbaar in Zuid-Spanje. Dat duurt nog 353 dagen. Maar eerst is er nog kerst.

0: gisteren van Stevie. 5 sterren, precies zoals ik had verwacht. Kan ik het niet maken. Nee, het is te laat. Het is al gebeurd. Oké, het is tijd geworden voor je opgave voor de quiz. Als je mee wil doen, het gaat hier om de hitquiz. Als je weet uit welke decennia het liedje komt wat ik je zo laat horen, dan is dat de cue voor jou om je aan te melden.
1: De Joe Hitquiz.
0: En dan kan je zomaar een kandidaat zijn en kan je zomaar het spel Hitster Battle of the Generations winnen. Doe maar zo bij de hitquiz. Krijg je een aantal fragmenten van liedjes. Aan jou is het dan om te zeggen, komen ze uit de 70s, 80s of 90s? Nou, wil je meespelen? Is niet zo moeilijk vandaag. Nou, alhoewel. Nou, ik ben benieuwd. Nou ja, weet je, het goede antwoord is misschien wel toegang tot de quiz. Uit welk decennium komt dit liedje? Is het 70s, 80s of 90s? Stuur hem met de Joe-app en dan hoor je hem zo helemaal. En ook Nena komt eraan. Natuurlijk, bij Joe.
2: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
5: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
4: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
7: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: van 20 verfzaken.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
12: Goedemiddag, dit is Joe, dit is de verkeersinformatie. Frits Maaister heeft 2 vertragingen van een kwartier of langer. A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven. Dus de ring van Eindhoven tussen Leenderheide en Batendorp. Ongeluk gebeurt, 40 minuten extra reistijd. A67, ook een melding voor Eindhoven-Turnhout. Vanaf Leenderheide naar Knoop in de Hocht. Dat is de aansluiting bij die andere file. Daar heb je ook nog eens 20 minuten te pakken. Dus bij elkaar opgeteld, 1 uur.
13: Dit is Joe met Daniel Smulders.
12: Je wil meedoen met de hitquiz. En leuke liedjes horen, zoals Rod Stewart, Day You Think I'm Sexy. Meer is Nena, 99 Loefballon.

0: Do you think I'm sexy? Bij Joe, waar je altijd het lekkerst hoort uit de 70s, 80s en 90s. Ben je het daarmee eens, Sandy?
1: Tuurlijk ben ik het ermee eens, Daniel.
0: Hoppa! De Joe Hit Quiz. Weet je nog uit welk jaar Rod Stewart kwam? In ieder geval uit welk decennium? Is dat 70s, 80s of 90s?
1: De
0: 70s. De 70s. Helemaal goed. Dat is jouw...
1: Dat zijn de mooie jaren.
0: Juist, dat is jouw toegang geweest tot de quiz. Want we zitten namelijk aan het begin van de hitquiz die we gaan spelen bij Joe. Ik ga het even uitleggen, beste Sandy uit Hoofddorp. Net terug uit Duitsland. Wat zei je nou net tegen me aan de telefoon? Wie had je mee? Hond mee, man mee.
1: Hond en de man mee. Ja, man moet mee.
0: En die volgorde was het ook, toch?
1: Ja, in die volgorde. Lekker fietsen.
0: Oh, maar... leuk. Lekker. Maar ook bloed heet natuurlijk daar, hè, in Duitsland.
1: Nou ja, weet je, het was wel een lekker windje. Het was perfect. Precies goed. Hier is het veel warmer. Oh, daar ook een hoop heuvels. Dus heuvel op, heuvel af.
0: Ja. Nou, hartstikke goed.
1: Van koffietentje naar eetentje, nou, dan komt het helemaal goed.
0: Gezellig. Nou, het is tijd voor een ander quizje. We hebben een muziekquizje. Je krijgt 3 fragmentjes. Ja. Je krijgt 5 seconden om te zeggen of die uit de 70s, 80s of 90s komt. Als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je de nieuwste editie van Hitster. Dat is Battle of the Generations. Ja. Dan kies je zelf in welk tijdperk je speelt. Heb je er ook maar eentje fout, dan win je gewoon helemaal niks.
1: Nou ja, we gaan het gewoon proberen. Kom maar op.
0: Tuurlijk, we gaan voor de winst. Daar gaan we met het allereerste fragment. Beste Sandy uit Hoofddorp. Hier komt ie. Niet makkelijk deze.
1: 70s.
0: Uit de 70s. Alan Parsons Project, Don't Answer Me. Oh, beste Sandy, dat heb je... nu al niet goed gedaan.
1: Wat verdikken me.
0: Ja, zeg dat. Ja. Ik had zelfs andere woorden gebruikt als ik jou was. Maar het is maar goed dat je het netjes houdt. Zullen we voor
1: inderdaad.
0: Luister even, deze komt uit de 80's en het was niet de 70's. Wil je de andere nog even doen voor de vorm?
1: Ja, kom maar op.
0: Ja toch? Oké, deze, die ken je wel.
1: Ja.
0: Robbie Williams. 70's, 80's of 90's?
1: 90's.
0: Yes, hartstikke goed. Die heb je in ieder geval wel. En dan pakken we hier de volgende. Ricky Martin. 70s, 80s, 90s.
1: 90s?
0: Dat is 90s. Je hebt er 2 goed en 1 fout.
1: En ik ga door voor de wasmachine.
0: Ja. Voor de ventilator. Voor de eclipsbril. Die krijg ik.
1: Ja. Eclipsbril voor zoveel jaar.
0: Ja, precies. Hey, dankjewel, Sandy. Leuke kandidaat. Tot de volgende keer, hè?
1: Ja,

Janet Jackson bij Joe, Together Again. Wat leuk dat je luistert. We hebben de beste uit de 70s, 80s, 90s. Renée stuurt nog een berichtje via de app en die zegt... hoe kan ik me eigenlijk aanmelden voor de hitquiz? Zo, dan moet je echt 10 minuten voordat de hitquiz begint even inschakelen... en zorgen dat je luistert naar Joe. Je moet er namelijk doorgeven of de track die je dan hoort... uit de 70s, 80s of 90s komt. En dat geef je door via de app van Joe. Dus les 1, download de app van Joe en luister morgen weer.

0: hoort Queen onder andere met een van die echt ontzettende lekkere meezingers van ze. Ook Billy Joel, Uptown Girl of Empire Teller. Dat is na het nieuws met Alain. Goedemiddag, Alain.
1: Ja, goedemiddag. Een enorme boete betalen omdat je een dier hebt wakker gemaakt. In Noorwegen is dat echt gebeurd. En zometeen krijg je de details.
2: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hitster Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
8: Magazijn leegverkoop bij Kees-Meer Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmeer.nl.
9: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
10: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Bij Euro

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Het is 2 uur, dit is het nu.nl nieuws en dat krijg je van Alain Altena.
11: Goedemiddag. Zeker 1 dode door een explosie in het Rotterdamse havengebied. Ook zijn meerdere

0: Oekraïne met drones en raketten zijn de afgelopen weken steeds heftiger geworden. En een boete voor te hard rijden of bumper kleven, dat kennen we wel. Maar wat dacht je van een boete omdat je een ijsbeer hebt wakker gemaakt? Het is echt gebeurd op de Noorse eilandengroep Spitsbergen. Het is daar verboden om ijsberen te wekken, maar een man deed dat toch met een misthoorn. En de boete die hij moet betalen is niet mals €4.500. Het weer van Weerplaza, een hete dag vandaag. Volop zon met 30 tot 36 graden. En morgen wordt het nog warmer, lokaal 38 graden.
1: 38. Ja, even kijken wat de situatie doet op de wegen. Ik zie langere files bij de ijssalons dan op de wegen. Dus één inimini filetje aan A59. Olson, Zeel tussen Waspik en Hoijpolder. Ongeluk gebeurt daar 10 minuten.
2: Dit is Joe met Daniel Smulders.
1: Over ijsje gesproken. Zo lekker hoor. Met Queen, Don't Stop Me Now en Billy Joel. Hier is Uptown Girl.

Zo. Lekker af en toe, hè? Joe, heb je aanstaan? Goed dat je luistert. Ik heb Bon Jovi, die nu even in een verdiende vakantie zit. De hele band, ze zitten druk in een tournee. In juli stonden ze avond en avond in New York. En nu hebben ze een maand vakantie. Je hoort ze zo.

0: Een wijs man op een yogamat hier op de parkeerplaats zei vanochtend nog over Madonna.
1: Madonna is net als een zonsverduistering. Ze duikt eens in de zoveel tijd weer op en maakt meteen wereldnieuws.
0: Ja, is wel. Ja.
1: Mensen reizen er speciaal de halve wereld voor over.
0: Echt, hè? Ja.
1: Iedereen probeert er een foto van te maken.
0: Ook zeker.
1: Je moet er niet te lang recht naar kijken.
0: Oh.
1: Zonder de juiste bescherming kan het schadelijk voor je ogen zijn.
0: Gekke gast, die jongen. Zijn yogamat terug de parkeerplaats om nog.

0: lekkere liedjes uit de 70s, 80s, 90s. Dit is Joe met zo een Ricky en een Richard. En het is geen duo.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw. Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo.

0: you. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Raak vruchtensiroop 0 ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wow.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
11: Oh, weer een muis.
10: En samen spelen.
11: Kom maar. Ja.
10: Au. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Goedemiddag, je luistert naar Joe. Dit is de verkeersinformatie. Flitsmeister komt met een melding van de A73. Maasbracht Nijmegen. Tussen Zaarder, Heik en Horst heb je te maken met bijna 20 minuten extra reistijd.
13: Dit is Joe met Daniel Smulders.
12: De Ricky is de Ricky Martin. De Richard is Richard Marks. Right here waiting for you.

zomers, perfect voor in het zwembadje. Ricky Martin, Undos Tres Maria bij Joe. Ben je ook een beetje klaar met het warme weer? Je moet nog even doorzetten. Morgen nog een echte hele warme dag. Maar vanaf dan lijkt de tijd een beetje te keren. Vanaf zondag gaan we echt wel meer temperaturen van begin 20 graden krijgen. Dat zijn wij toch niet meer gewend. Wordt weer winterjas voor de dag halen en extra dekbed erop.

straks na 3 uur direct achter elkaar. We hebben ze omschreven in 1 cryptische zin. Weet jij welke liedjes we bedoelen? Hier is de zin. Allebei mijn zwarte fluwelen harten doen zeer. Omdat de liefde pijn doet als jij er niet bent. Allebei mijn zwarte fluwelen harten doen zeer. Omdat de liefde pijn doet als jij er niet bent. 1 zin, 3 liedjes, je hoort ze na 3.

0: Sarah die stuurt een interessante opmerking via de app van Joe.
1: Ik dacht echt aan het begin van dit liedje dat je Wim Sonneveld ging draaien.
0: Ja.
1: Dat lijkt echt op elkaar.
0: Ja, daar kom ik ook pas net achter. Luister, dit is Art Garfunkel. Samen met Brian Hagee. Dit is hem. Thuis heb je nog een aanzicht. Hier, dit is Wim Sonneveld. Nou, dat lijkt er hartstikke veel aan elkaar. Voor de rest niet, maar het begin, jongen. Ik wel saai, hè? Ga ik wel over nadenken. Zo direct de 3x3 cryptische zin krijg je nu. In die zin de eerste drie liedjes die je direct na het nieuws hoort. Je mag meeraden over welke nummers het gaat in de Joe-app. Hier komt-ie. Allebei mijn zwarte fluwelen harten doen zeer, omdat de liefde pijn doet als jij er niet bent. Dat is de zin. Die drie liedjes hoor je zo meteen na nieuws met Alain.
2: Ja, Ajax zit achter een oud Feyenoord-speler aan. Wie het is, dat hoor je zo.
0: Oh, spannend!
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Softliers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Magazijn leegverkoop bij Kees-Meer Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmeer.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog super.

0: Hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele

0: meerdere anderen raakten gewond. Het zou mis zijn gegaan bij onderhoudswerk, maar onbekend is nog wat er precies is gebeurd. De restauratie van de Roemeense Gouden Helm gaat miljoenen kosten en ons land gaat dat betalen, dat meldt het Dagblad van het Noorden. De Gouden Helm werd samen met 3 armbanden eerder dit jaar teruggevonden nadat ze waren gestolen. Het restaureren gaat waarschijnlijk een jaar duren. Ben je van plan om met de hitte naar zee te gaan? Laat je luchtpetje dan thuis. Daarvoor waarschuwt de reddingsbrigade bij Omroep West. Door de wind kan je met je opblaasband of luchtbed de zee op worden gedreven. De waarschuwing geldt onder andere voor Noordwijk, Wassenaar en Terheide. En sport, gaat een oud Feyenoorder misschien naar Ajax? Volgens de Telegraaf heeft de club zich gemeld bij Leipzig voor Lucharel Geertruida. Sportverslaggever Stan Wachman twijfelt of deze transfer er gaat komen.
1: We wisten al dat PSV Geertruida wil hebben en nu schijnt dus ook Ajax zich te hebben gemeld. En dat is pikant. Geertruida is namelijk een kind van Feyenoord en speelde jarenlang voor die club. En de kans dat Geertruida voor Ajax kiest lijkt dan ook niet al te groot. Maar wie weet kan Ajax hem toch overtuigen.
0: Ja, Geertruida zou zo'n 18 miljoen euro moeten kosten. Het weer van Weerplaza, een hete dag vandaag, volop zon met 30 tot 36 graden. En morgen wordt het nog warmer, lokaal 38 graden.
2: Dankjewel Alain. Verkeersinformatie dan bij Joe. Vertraging op de A20, hoek van Holland-Gouda. Tussen Ketelplein en Schiedam, defect voertuig, 10 minuten. En de A59, Os, Zonzildense, Waspik en Hooipolder, 10 minuten extra reistijd.
3: Dit is Joe, met Daniel Smulders.
2: Goedemiddag, dit is de 3 na 3. We hebben een kit die zit en er zitten 3 liedjes in die je nu gaat horen. Allebei mijn zwarte fluwelen harten doen zeer, omdat de liefde pijn doet als jij er niet bent. Richard, dankjewel voor het allereerste te zijn met het goede antwoord. Alana Miles, Black Velvet, Phil Collins, Two Hearts en Billy Ocean. Die ga je zo meteen horen met Love Really Hurts Without You. Dankjewel voor alle antwoorden via de app van Joe. De 3 na 3 krijg je nu.

uit de jaren 70, 80 en 90. Morgenochtend komen we te weten, wat is nou het leukste uitje van Nederland? De hele vakantie is Edwin in de ochtendshow al op zoek naar het leukste uitje. Allemaal Joe-luisteraars zijn op pad gestuurd. Morgen hoor je wat het is.

klinkt als een leuk liedje, maar als je heel goed naar de tekst luistert, is het niet altijd roze geur en maneschijn op tropische eilanden. Tensy Stevens zat bij Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Irene stuurt via de app dat de airco op het werk kapot is. Ze is eerder naar huis gegaan. Goed gedaan. Dat is snel van de nood een deugd maken. Heel goed.

0: eerste liedje van Ilse de Lange. I'm Not So Tough by Joe. Maar het beste uit de 70s, 80s, 90s. Starship, We Built This City, een rock'n'roll komt eraan. Een nummer over een man die droomt van een rustiger leven, maar steeds weer in dezelfde sleur belandt. Gelukkig leverde die sleur wel een wereldhit op. Welke het is, hoor je zo bij Joe.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
1: Müllermilk, the moo you can't resist.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Yeah!
8: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
8: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
10: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
17: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Goedemiddag, 3:30. Je luistert naar Joe, verkeersinformatie van Flitsmeister. Dat is één melding. Het gaat om de zuidkant van Eindhoven. Als je rijdt vanaf Maarhees naar Valkenswaard, dat is van zuid naar noord, zit je op 20 minuten extra reistijd.
5: Dit is Joe met Daniel Smulders.
4: En Jerry Rafferty zometeen. De Baker Street komt eraan, maar hier Starship. We built this city on...

Ik durf het te zeggen. Dit is lekkere seks. Sofon, Baker Street, Jerry Rafferty, wat staat bij Joe? Hey, wat staat er op het menu vanavond? Altijd lastig, hè? Telkens maar weer bedenken wat je gaat eten. Het wordt wel makkelijker gemaakt. We laten steeds vaker eten bezorgen. Gewoon lekker thuis. Nergens over nadenken. We hebben vandaag ook bekend dat we als Nederlanders steeds meer geld uitgeven aan bezorgmaaltijden. Ruim 3% van onze totale uitgaven gaan naar eten bestellen. Dat is in 10 jaar tijd verdubbeld. Heeft trouwens niet eigenlijk te maken dat we alleen maar eten bestellen, maar het is vooral veel duurder geworden. Dat scheelt natuurlijk ook. Zometeen bij Joe, terwijl je de menukaart bekijkt.

0: kwijtteken waarvan je denkt... hey, ik voel me succesvol vandaag.
1: Je hebt het gezien?
0: Ik zou niet twijfelen en mezelf straks aanmelden voor de Alpha Battle. Ben namelijk 1000 piek weg te geven. Alpha Battle, heel simpel spelletje. Je krijgt een beginletter en dan moet je zoveel mogelijk woorden... in bepaalde categorieën van maken. Binnen 30 seconden. Margriet, deelnemster van afgelopen maandag... staat de hele week al bovenaan met 8 punten. Veel succes straks. Alpha Battle is er over een uurtje ongeveer. Als je blijft luisteren naar Joe met de beste uit de 70s, 80s, 90s. Met Pointer Sisters, Sona, Eurythmics.

0: zijn de Pointer Sisters bij Joe en Fire. Fire is nog heter. Zit even in de appbox van Joe te kijken. Hallo.
1: Hoi, hoi, Babs hier.
0: Babs.
1: Ik heb een verzoekje voor de 4 uur middagbox.
0: Oh, moet ik even doorgeven dan?
1: Ik zou eigenlijk heel graag Last Christmas graag willen aanvragen van Wham. Aangezien het echt bloedheet is.
0: Oké, okay, wacht even.
1: En ik het allemaal niet meer aan kan. Nee. En misschien koel ik nog een beetje af met de gedachte van sneeuw.
0: Ja, zou het helpen.
1: Ik wens jullie een hele fijne
0: kerst. Ja, precies. Kijk, je kunt wel La Bamba horen bijvoorbeeld in december. Maar dit nu vind ik toch een beetje gek. Last Christmas. Ik weet niet of het een 4 uur middagboost haalt hoor. Maar dankjewel Babs voor je bericht. Leuk dat je luistert naar Joe. 4 uur middagboost komt eraan met Jorien naar het nieuws met Alain. Goedemiddag Alain.
2: Ja, goedemiddag. Een koninklijk tintje aan de laatste Formule 1 race op Zandvoort.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo. Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
8: Welkom bij de
7: nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Goedemiddag, bijna 4 uur. Het nieuws van nu.nl. Dit is Alain Altenaar.
21: Goedemiddag. Volop onderzoek. In het havengebied van Rotterdam. Vanochtend kwam één persoon om het leven na een explosie. Meerdere mensen raakten gewond. Het ging mogelijk mis bij onderhoudswerk. Even verderop was er ook een grote stroomstoring, maar die is inmiddels verholpen. De rechter heeft het voorarrest verlengd van 4 jonge terrorismeverdachten die laatst werden opgepakt. Ze zitten nog zeker 3 maanden vast. Ze komen onder meer uit Rotterdam en Alkmaar. Het is nog steeds niet duidelijk wat ze precies van plan waren. 2 zijn eerder al eens veroordeeld in een terreuronderzoek. Het vliegveld van Catania op Sicilië blijft langer dicht door de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar de luchthaven zijn tot in ieder geval vannacht gecanceld. Deze Nederlandse toerist vertelt dat er nu een run is op het andere vliegveld van het eiland, hoort de NOS.
22: Het is chaos hier. Iedereen wil nu naar Palermo. Het is heel erg druk. Dus alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro.
21: Passagiers die met KLM terug zouden vliegen worden volgens de maatschappij omgeboekt naar andere airlines die nog wel plek hebben. En op het circuit van Zandvoort is volgend weekend voorlopig de laatste Formule 1 race. En daarom rijdt koning Willem-Alexander de beker uit aan de winnaar. Hij bezoekt de Grand Prix samen met koningin Maxima en prinses Alexia. En de Formule 1 races in Zandvoort verdwijnen vanwege de hoge kosten. En de koning zei eerder al dat hij dat erg jammer vindt. Het weer van Weerplaza, een tropische dag vandaag. Volop zon met 30 tot 36 graden. En morgen wordt het nog warmer, 33 tot lokaal 38 graden.
20: De Joe verkeersinformatie door Flitsmeister. 16 files staan er op dit moment. Je hoort er files met een vertraging langer dan een kwartier. Te beginnen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar heb je tussen Rijzenhout en het Rinkwart aquaduct ruim een half uur vertraging. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Daar is een ongeval gebeurd en dat zorgt voor 20 minuten tussen Heemskerk en Akersloot. De A12 Arnhem richting Utrecht. Ook daar een ongeval. Een half uur vertraging tussen Waterberg en Grijsoord. Op de A50 van Os naar Apeldoorn doe je er 20 minuten langer over tussen Grijsoord en Hoenderloo. En de andere kant op die zelfde A50, dus van Apeldoorn naar Os, heb je een kwartier vertraging tussen Waterberg en Grijshoorn.
23: Dit is Joe met Jorien Renkema.
20: Ja, en met de 4 uur middagboost. Het is donderdagmiddag. Nou, nog één dagje en dan heb je weekend. Misschien kun je wel een extra zetje gebruiken voor die laatste loodjes van vandaag. Dan heb je precies op het goede moment je radio op Joe staan. Want dit is de 4 uur middagboost waarin jij een half uur lang jouw verzoekjes mag doorgeven via de Joe-app. Je mag alles aanvragen als het maar jou net een beetje dat extra energie geeft. De eerste van vandaag, die komt van Tamara.

0: En This Is Corona op Joe. In de 4 uur middagboost tot 4:30 mag je alles aanvragen waar jij die broodnodige extra energie van krijgt om je werkdag misschien wel af te maken. Je mag iets aanvragen voor jezelf, maar ook voor iemand anders. Dat deed Florian. Heel lief dit.
1: Hey Jorien, goedemiddag. Het is de middagboost bij Joe, dus ik wil vragen of ik misschien I Have The Time Of My Life wil aanvragen. Aangezien dat het lievelingsnummer is van mijn moeder en wij nu samen aan het wandelen zijn. Now,

0: Marcia McNeil hoorde je in de 4 uur middag boost. Ain't that just the way? Tijdens de 4 uur middag boost kun je jouw eigen verzoekjes insturen in de app van Joe. En Michael, die deed dat. En die wist vervolgens zo zeker dat ik zijn liedje zou gaan draaien, dat hij hem zelf heeft aangekondigd. Eigenlijk deed Michael als het ware een beetje de show over. Dus Michael, the stage is yours.
1: Een hele goede middag, luisteraar van Radio Joe. Michael hier. En bij deze gaan jullie luisteren naar het nummer van Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Groetjes!
0: Ja, ik kan hier gewoon niks meer aan toevoegen.

0: De middagshow van Joe. Lionel Richie. Say you, say me. Het is donderdagmiddag. Bijna tijd voor een nieuwe ronde van de Alpha Battle. De finale van deze week. Nou, het is al de hele week dag al buiten voor Margriet. Zij was onze deelnemster van afgelopen maandag. En zij staat al de hele week bovenaan het klassement met 8 punten. En zometeen hoor je of zij er met de winst vandoor gaat. Oftewel met 1000 euro. Het nieuws hoor je ook zometeen met Alain.
1: Ja, van coronatrucje naar vaste gewoonte. We blijven met z'n allen massaal eten bestellen.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
9: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor 199 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
19: Praxis.
18: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
19: Hands van voordeel.
18: Aldi.
0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
21: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
22: Goedemiddag, het is een tropische dag vandaag, mocht je nog niet in de gaten hebben. Volop zon, 30 tot 36 graden, morgen wordt het nog warmer. 33 tot lokaal, hou je vast, 38 graden. De Jo-verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er staan 14 files in Nederland. De langste momenteel op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot heb je 3 kwartier vertraging door een ongeval. Ook een lange file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Ook daardoor een ongeval. Een 30 minuten vertraging tussen Rijzenhout en het Ringvaartaqueduct. En dan nog de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Schravendeel duurt er ook een 30 minuten langer over. Dit is het nieuws van 4:30. Dit is Alain. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, het is de day after, nou misschien wel het belangrijkste sportnieuws van het jaar. We hebben een nieuwe bondscoach. Oud-Barcelona-speler en trainer Xavi is de nieuwe baas van Oranje. Hij zelf vindt het een enorme eer. De Spanjaard voelt een bijzondere verbondenheid met het Nederlandse voetbal. Nou, sportverslaggever Stan Wachman moet het allemaal nog maar gaan zien.
23: Xavi is een logischere keuze dan Reiziger, die ook aan Oranje werd gelinkt. Het is een grote naam die we kennen als sierlijke voetballer van het tiki-taka. Maar het gekke is dat hij als trainer eigenlijk helemaal niet bekend staat om sprankelend en aanvallend voetbal. Ja, en verder heeft hij in Europa alleen bij Barcelona gewerkt en Bas ziet dus verder niet van de ervaring als coach. Ja, ik vind het toch wel een gok van de KNVB.
22: Waar is hij nou bekend van?
1: Van het tiki-taka voetbal.
22: Tiki-taka, wat is dat?
1: Ja, dat is eigenlijk in de tijd van Barcelona toen hij daar voetballer was, een aantal jaar geleden. Dat ging zo snel, echt de ene paas naar de andere paas, tiki-taka.
22: Oh.
1: Dat ging zo snel, dat was heel erg aanvallend voetbal.
22: Oh.
1: Eigenlijk een beetje geïnspireerd op Johan Cruijff, dus vandaar ook die Nederlandse verbondenheid.
22: Oh, oké. Okay.
1: Maar goed, ja, hij moet het nog allemaal maar gaan zien, onze sportverslaggever. Gisteren zeiden oud-voetballers Danny Blind en Theo Jansen bij Ziggo Sport dat ze niets voelen voor een buitenlandse trainer. Ja, collega Hedwiges Maduro zegt tegen RTL dat hij het juist een leuke en verrassende keuze vindt. Dan gaan we door met ander nieuws. We geven steeds meer geld uit aan bezorg- en afhaalmaaltijden. Komt vooral door corona. Restaurants waren toen dicht en stapten over op bezorgen en afhalen. En na de pandemie bestellen we er nog steeds rustig op los. We zijn trouwens niet massaal meer gaan bestellen. De maaltijden zijn ook duurder geworden.
22: Wat ik heel erg mis uit de COVID-tijd is dat heel veel restaurants die normaal gesproken niet doen aan bezorgen of afhalen, dat die toen ineens dat dus wel gingen doen.
1: Ja, dat klopt.
22: En je had bij mij in de buurt had je bijvoorbeeld een restaurant. Die gingen ook helemaal YouTube-video's maken met hun chef. En dan kon je van die boxen bestellen met ingrediënten. En dan kon je dus met hun chef op YouTube koken. Dat vond ik zo leuk.
1: Ja, dit voelt alweer als een vorig leven.
22: Ja, hè?
1: Ja, maar echt.
22: Maar dat zouden ze ook meer moeten doen, vind ik, ja.
1: En een boete voor te hard rijden of bumper kleven, ja, dat kennen we wel. Maar wat dacht je van een boete omdat je een ijsbeer hebt wakker gemaakt? Ja, het is echt gebeurd op de Noorse eilandengroep Spitsbergen. Het is daar verboden om ijsberen te wekken. Maar een man deed dat toch met een misthoorn. Ja, de boete die hij moet betalen is niet mals, 4.500 euro.
24: Dit is Joe met Jorien Renkema.

0: op de percussie van dit liedje, Dolly Parton herself, op haar acrylnagels. Ze legt het zelf even uit.
1: You gotta have acrylic nails to make that real percussive sound. But I thought it sounded like a typewriter. Can you hear that?
2: Yeah.
1: Working 9 to 5, what a way to make a living.
0: Ze doet het dus met haar kunstnagels. Die doet ze zo tegen elkaar aan en dan heeft ze de percussie. Nou, dit is toch fantastisch. Zo leuk bedacht. Je kunt je nu opgeven voor de Alpha Battle van deze week. Want over 3 minuten spelen we de finale van de Alpha Battle. En krijgt de winnaar maar liefst 1000 euro in het handje.

0: Go on.
1: De Alpha Battle.
0: Maar eerst de finale van de Alpha Battle. Heel erg belangrijk. Margriet, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent nogal veel over de tong gegaan deze week. Heb je het gehoord?
2: Ja, ik heb het verschillende keren gehoord, ja.
0: Ja, iedere dag hebben we het over jou gehad. Want jij stond sinds maandag bovenaan het klassement met jouw 8 punten.
2: Ja, heel spannend.
0: En tot nu toe is het toch dus niemand gelukt om daar overheen te komen?
2: Nee, nou, we wachten het af.
0: Ja, want als de kandidaat van vandaag dat ook niet gaat lukken, dan wint Margriet dus de 1000 euro. Maar Frank, jij denkt, dit gaat mij lukken.
3: Nou, ik hoop het in ieder geval.
0: Ja, nou, daar beginnen we mee inderdaad. Frank, welkom in de Alpha Battle.
3: Dankjewel.
0: Omdat jij meespeelt, krijg je überhaupt al een staatslot van Staatsloterij. Als jij zo meteen boven de 10 punten komt, dan krijg je daar een hele straat staatsloten bij van Staatsloterij. Maar ja, we doen het natuurlijk eigenlijk ook vooral voor die 1000 euro.
3: Zeker.
0: Margriet, die wilde ermee shoppen, zei ze al eerder deze week. Heb jij al een idee waar je het aan uit zou geven?
3: Ik heb nog een vakantie staan in oktober.
0: Oeh, lekker. Dus, dat zou een mooi zakgeld zijn, zakcentje.
3: Zeker.
0: Nou, we gaan kijken of het gaat lukken. Zoals gezegd, 8 punten is de score die je moet gaan verbreken. Ik ga zo meteen een klok starten, die duurt 30 seconden. En dan ga ik allemaal categorieën op je afvuren. En jij moet daar associaties mee maken met een letter uit het alfabet.
3: Ja.
0: Wil je natuurlijk weten wat die letter is, hè?
3: Zeker.
0: Ik zal het je vertellen. Het is de M.
3: De M van Maria.
0: Juist, de driepoot.
3: Ja.
0: Dan gaan we beginnen. Het eerste wat ik van je wil horen met de M is iets dat je als ontbijt eet.
3: Meer granenkoek.
0: Een kledingstuk.
3: Kledingstuk. T-shirt.
0: Een schoolvak.
3: Met een M.
0: Ja.
3: Een schoolvak met een M. Tekenen.
0: Iets zoets.
3: Geen idee. Een mier.
0: Een film.
3: Miracle Man.
0: Een bekende Nederlander.
3: Ja.
0: Oeh.
3: Dat was niks.
0: Viel niet mee, hè?
3: Nee, het was niks.
0: Jeetje. Ja, we kunnen er nog even doorheen lopen. Of zeg je, joh, feliciteer Margriet maar met die 1000 euro.
3: Ja, precies.
0: Ja, hè? Het is overduidelijk, sorry Frank, maar Margriet, gefeliciteerd.
2: Nou, super, hartstikke bedankt.
0: Nou, dat moet lekker voelen, toch? Want eigenlijk heb je er vandaag niet zoveel voor hoeven doen voor die 1000 euro. Gewoon afwachten en horen hoe het bij iemand anders niet zo goed ging.
2: Ja, het hangt van een ander af, inderdaad.
0: Ja, precies.
2: Ja, nou, hartstikke mooi.
0: Gefeliciteerd, ik zou zeggen, ga lekker de stad in, want je wilde gaan shoppen en misschien nog even uit eten, hè?
2: Ja, wie weet.
0: Nou, denk even aan ons dan, denk even aan Joe.
2: Gaan we zeker doen. Hartstikke bedankt.
0: En proost alvast, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: Dit is Joe, dit is de middagshow. Dit is Queen. The show must go on.

0: We speelden net de finale van de Alpha Battle. Margriet, die won 1000 euro. Zij was onze kandidaat van afgelopen maandag. En de rest van de week is het dus gewoon niemand gelukt om over haar 8 punten heen te komen. Dus Margriet won de 1000 euro. En ik had natuurlijk ook nog een kandidaat van vandaag. Dat was Frank. En Frank kreeg onder andere de vraag, een kledingstuk met de letter M. En ik krijg nu een bericht van Ben, die zegt, nou, een kledingstuk met de letter M. Ik ben wel heel benieuwd wat je daarmee kan verzinnen. Nou, best wel veel. Je had bijvoorbeeld kunnen zeggen mantel of een muts. Moccasins, hè, dat zijn schoenen. Een minirok, maillot, mantelpakje, motorjack. Dus ze bestaan wel degelijk, die opties. Dat wil ik toch nog even gezegd hebben. Zometeen het nieuws van Alain om 5 uur. Wat zit er in, Alain?
1: Nou, onder andere de restauratie van de Roemeense Gouden Helm. Die gaat ons land miljoenen kosten.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
5: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
10: Kozijnshop. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
11: Kozijnshop. Hey, Remo!
12: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: voordelen van zacht water op remonwateronthardbers.nl.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
4: Nu bij Dirk, Silaan wasverzachter, 1,99. Dat is een prachtprijs.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Ah, oh, nee hè.
11: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
10: Ja, weer eens.
11: Nou, tof jij even.
10: Oh ja?
11: Ik heb net koffie gezet.
10: Lekker.
11: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt.
13: Goedemiddag, 5 uur, het nieuws van nu.nl. Dit is Alain Altena.
14: Goedemiddag. 9 jaar cel. Dat krijgt een 24-jarige man uit Den Haag. Vorig jaar reed hij namelijk expres iemand dood in Maassluis. Na een vechtpartij reed hij met zijn auto 2 keer over hem heen. En dat terwijl het slachtoffer niets met de ruzie te maken had. De restauratie van de Roemeense Gouden Helm gaat miljoenen kosten. En ons land gaat dat betalen, dat meldt het Dagblad van het Noorden. De Gouden Helm werd samen met 3 armbanden eerder dit jaar teruggevonden nadat ze waren gestolen. Het restaureren gaat waarschijnlijk 1 jaar duren. Dan naar Italië, daar is een explosie geweest bij een munitiefabriek. Het gebeurde in een dorp niet ver van Rome. In het gebouw brak eerst brand uit, waarna een luide knal te horen was. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn. En sport, vanavond speelt FC Twente een kwalificatievoorronde voor de Conference League. Doen ze tegen Dutch uit Slowakije. Ja, thuis won Twente al met 6-0. En dus kan je vanavond net zo goed wat anders kijken, zegt sportverslaggever Stan Wachman.
15: Als je iets spannends wil zien op tv vanavond, dan zou ik niet naar FC Twente gaan kijken. Ja, het kan niet meer fout voor Twente. En mogelijk krijgen ook meerdere spelers rust, aangezien Twente zondag alweer speelt tegen PEC in de Eredivisie. Het is vooral een wedstrijdje dat FC Twente tussendoor nog eventjes moet afwerken.
14: Ja, wil je dat dan toch nog zien? De wedstrijd in Slowakije begint om 7 uur.
13: Nou, ik kan me haast niet voorstellen na deze pitch.
14: Ik ga in ieder geval niet kijken. Nee. Het weer van Weerplaza. Volop zon met 30 tot 36 graden. En morgen wordt het nog warmer, 33 tot lokaal 38 graden.
13: Zo, verkeersinformatie door Flitsmeister. 26 files staan er in Nederland. Je hoort de files per vertraging van 10 minuten of langer. Te beginnen op de A6 van Muiden naar Lelystad. Tussen Almere Buiten en Lelystad heb je een kwartier vertraging door een ongeval. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar doe je er 10 minuten langer over tussen de Wijkertunnel en Heemskerk. Dan de A10, de Nieuwmeer, richting Koenplein. Er is ook daar een ongeval gebeurd en dat zorgt voor 35 minuten vertraging tussen Amstel en Zeeburg. De A12 dan van Oberhausen naar Arnhem. 10 minuten tussen Zevenaar en Duiven. En op de A50 van Os naar Apeldoorn heb je 20 minuten vertraging tussen Grijsoord en Hoenderlo.
16: Dit is Joe met Jorien Renkema.
13: I go to Rio. Kan je zo meteen meezingen?

in de middagshow. Die is nog één dag met mij, Jorien. Vanaf maandag is Kai er weer. Met komende woensdag ook nog eens Wasstraat Woensdag. Dat onthulde Kai gisteren in deze show. Dus is je auto toe aan een wasbeurt, dan zou ik zeggen, stel hem nog heel even uit tot volgende week woensdag. Want dan is hij gratis. Meer info daarover vind je op joe.nl of in de Joe-app. Het is 5:08. Het is tijd om naar huis te gaan als je op kantoor zit. En ik moet eerlijk toegeven dat het werk voor mij deze dagen een beetje voelt als even vrij zijn. Ken je dat? Dat je gewoon even thuis weg mag. Ik ben thuis namelijk druk met de voorbereidingen voor de verjaardag van mijn dochter dit weekend. Ze wordt 4. Dat is een leeftijd waarop ze zelf ook heel erg bezig is met haar verjaardag. Meer dan ooit tevoren, dus dat is heel leuk. En het is natuurlijk ook de leeftijd dat ze naar school gaat volgende week. En morgen neemt ze afscheid van de kinderopvang waar ze bijna 4 jaar lang naartoe is geweest. En het is vooral voor ons als ouders best wel een ding. Dus ik zit tot in mijn nek in de afscheidscadeautjes inpakken. Kaartjes schrijven voor de leidsters. Tractaties maken. En als ik vanavond thuis kom, dan moet ik nog 24 cupcakes versieren met botercrème. En dan is het echt klaar. En dan ook nog emo zijn over mijn kleine baby die naar de basisschool gaat. Maar voor nu. Nog even lekker hitjes vlam op de radio in mijn vrije tijd, zo voelt het. Ben nu weer eentje om je raampje op omlaag te drukken of te draaien. En vol goede moed naar het thuisfront te rijden. Hier word je gewoon instant vrolijk van. Hoodie en de Blok.

Before in 1980, maar ze treedt nog steeds op. En ze is ook mega actief op social media, viel me op. Ik zag op haar Instagram dat ze momenteel vooral heel trots is op haar zoon. Die heeft een boek geschreven, dat zij ook lekker aan het promoten is. Het is wel bijzonder, die zoon heeft Down-syndroom. Maar ze zegt, ja, ik heb hem altijd geleerd dat hij alles kan worden wat hij wil. En nu is hij een boekenschrijver geworden. Nou, prachtig. Stephanie Mills hoorde je op Joe. Gaan we even terug naar het jaar 1974. Toen dook Debbie Harry van Blondie de studio in met een, nou, iets wat ontstemd gitaartje. En ze maakte deze demo voor een liedje dat ze The Disco Song noemde.

toen kwam er nog een reggae-versie. En er kwam een ballad-versie. Maar uiteindelijk werd dit de definitieve song van de disco-song. En die werd toen Heart of Glass genoemd.

Zometeen na 5:30 speel ik weer heel graag de op maat gemaakte quiz. Misschien wel met jou. Dat is een quiz waarin je mag meespelen over een band of een artiest die je zelf uitkiest. Dus dat is het leuke aan deze quiz. Je kan hem zo makkelijk of zo moeilijk maken als je zelf wil. Want kies gewoon iemand waar je heel erg fan van bent. Dan is het appeltje eitje. Je mag namelijk van die band of artiest een intro, een stukje songtekst en een outro raden. En als je dat goed hebt, dan win je een Joe Strandlaken. Nou, met die tropische dagen die eraan komen, is dat wel iets wat je wil winnen? Dus schiet er nu iets of iemand bij jou in gedachten waarvan je denkt, oh, daar kan ik wel een quizje over spelen. Laat het even weten via de Joe-app. Misschien ben je dan zometeen mijn kandidaat.

0: TikTok op Joe. Zometeen het nieuws van 5:30. Wat ga je ons vertellen, Alain?
1: Nou, gisteren wilden we allemaal de zonsverduistering zien. Vandaag zoeken we massaal op of onze ogen dat hebben overleefd.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het. Voel mij zo
5: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stadel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
3: Goedemiddag. Het blijft nog lang zonnig en warm vanavond. Aan het einde van de avond is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt het weer tropisch warm, dan 33 tot plaatselijk 38 graden. Jo, verkeersinformatie door Flitsmeister. 23 files staan er momenteel in Nederland. De langste staat op de A6 van Muiden naar Lelystad. Een ongeval zorgt voor 3 kwartier vertraging tussen Almere en Lelystad. Dan de A10 van de Nieuwe Meer naar Watergraafsmeer. Een 30 minuten vertraging tussen de Rozenoordbrug en Amsterdam-Watergraafsmeer. De A12 Utrecht naar Den Haag, ook daar een ongeluk, zorgt voor 1 kwartier vertraging tussen Harmelen en Nieuwerbrug. En op de A50 van Os naar Apeldoorn heb je 20 minuten vertraging tussen Grijsoord en Hoenderlo. Dit is Alain met het nieuws van 6:30. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Op Schiphol zijn 4 mannen opgepakt die via het vliegveld verdovende middelen zouden hebben ingevoerd. Het zou gaan om personeel dat goederen laat en lost. De marechaussee kreeg ze in het vizier na een groot onderzoek naar personeel dat op het vliegveld werkt. Mensen durven niet goed hun mond open te trekken bij de dokter. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Mensen zijn tegenwoordig wel beter geïnformeerd dan vroeger. Maar eenmaal bij de arts stellen we weinig vragen, zijn we niet zo zelfverzekerd en zeggen we lang niet altijd waar we nu echt mee zitten. En toch is dat wel belangrijk, want volgens de onderzoekers gaan we met steeds complexere klachten naar de dokter.
3: Ik kan het me ook wel voorstellen dat het misschien moeilijk is voor een huisarts om het gevoel te hebben dat je nog iets kan toevoegen. Want mensen komen juist, nou wat je net ook al zei, mensen zijn beter geïnformeerd. Mensen komen met een hele waslijst
4: aan klachten, zeg maar.
3: Ja, nee, maar ik kan niet op het woord komen. Dat je weet wat je hebt, omdat mensen dat helemaal aan gaan googelen.
4: Oh, zeg maar, ja, de symptomen, als het ware.
3: Ja, dat ze zelf al komen met, ik denk dat ik dit heb. Dus dat lijkt me ook wel lastig om er dan nog iets aan te kunnen toevoegen als dokter.
4: Ja, dat ze eigenlijk gewoon niet zo goed meer weten hoe ze je kunnen helpen.
3: Ja, precies. Maar goed, we moeten dus wel mondig zijn vooral en gewoon zelf doorvragen. En
4: absoluut.
3: Veel vragen stellen. Oké, check.
4: En tijdens de zonsverduistering gisteren zochten we massaal op oogschade. Het gebeurde zelfs 100 keer zo vaak als op een gewone dag. En ook vandaag, een dag later, is de onrust nog niet weg. Want we blijven nog steeds zoeken op netvliesschade of op te lang in de zon gekeken. Oh. Ja, normaal wordt daar zo weinig op gezocht dat Google er helemaal geen cijfers over geeft. Maar nu valt het dus enorm op.
3: Ja, al die mensen die te eigenwijs waren voor zo'n eclipsebrilletje en nu dus bang zijn dat ze iets hebben.
4: Toch die lastbril opgezet, hè?
3: Ja, precies.
5: Dit is Joe met Jorien Renkema.
3: Leonard Skinner hoor je zo meteen hier in de middagshow. Sweet Home Alabama uiteraard. Na Los Lobos.

0: muziek van Wham.
1: De op maat gemaakte quiz.
0: En dat heeft alles te maken met Tim die ik aan de telefoon heb. Dag Tim.
2: Hoi.
0: Want jij bent een groot fan van Wham.
2: Ja, dat klopt.
0: Ik vind het heel leuk dat je meedoet met de op maat gemaakte quiz. Jij gaat zo meteen hopelijk een intro, een stukje songtekst en een outro raden van verschillende Wham-liedjes.
2: Ja.
0: Waar kun je ons eerst eens even meenemen? Naar waar die liefde voor Wham is begonnen?
2: Eigenlijk gewoon altijd geluisterd op de radio. En sinds de documentaire op Netflix heb ik echt, vind ik de topband.
0: Oh, dus je bent eigenlijk nog maar sinds kort fan?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Al wat heerlijk zeg. Ja, dus je hebt gewoon eigenlijk iets ouds, heb je helemaal nieuw ontdekt.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Nou, wat te gek. We gaan kijken hoe ver jouw liefde voor Wham je gaat brengen in dit spel. Als je alle drie de opgaven goed hebt, dan win jij het Joe Strandlaken.
2: Klinkt helemaal goed.
0: Dan gaan we beginnen met een begin, maar de vraag is welke van Wham is dit?
1: Intro.
2: Dat is Freedom.
0: Freedom, zeg jij met heel veel zelfvertrouwen. Alsof je het echt heel zeker weet.
2: Everything's one.
0: Oh, wow. Ja. Gelukkig. Ja, dat klopt inderdaad, Tim. Ik schrok eventjes.
2: Ja, ik...
0: Dan gaan we door met de volgende. Dat is een...
1: songtekst.
0: En die ga ik voordragen. Hij luidt. Once bitten and twice shy. I keep my distance, but you still catch my eye.
2: So,
0: Tell me, baby. Do you recognize me?
2: Dan ga ik wel voor Freedom.
0: Ik ga hem je laten horen, Tim.
2: Oh, ja, stom. Ja.
0: Ja, kijk, het is dan wel zomer en het wordt morgen 38 graden. Maar ik denk, ja, als je het hebt over Wham, dan moet Last Christmas erin, toch?
2: Ja, nee, ik snap hem. Ja,
0: helaas. Hij was niet goed, maar we gaan die laatste nog even doen, omdat het leuk is. De laatste van Wham. Welke eindigt zo?
1: Out.

0: Dat is Club Trip Grana.
1: Ja, dat dan weer wel. Nou, twee punten is niks om je voor te schamen, Tim.
0: Ja,
1: maar helaas, helaas niet genoeg voor dat Joe Strandlaken.
0: Inderdaad, nou ja.
1: Ik ga wel hopelijk als Schraletoos Wham op de radio voor je draaien.
0: Helemaal goed.
1: Bedankt voor het meedoen.
0: Dat lijkt me leuk.

0: in de middagshow. Muziek van Eternal en Bibi Winans en ook ABBA komt eraan. En het nieuws natuurlijk met Alain. Wat zit erin straks?
1: Nou, Ajax speelt vanavond een kwalificatievoorronde in de Conference League. En zometeen blikken we alvast vooruit.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
8: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
15: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle raak vruchtensiroop 0 ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3-sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Goedenavond, het is 6 uur geweest. Het nieuws van nu.nl. Dit is Alain.
1: Goedenavond. Geen verband. De explosie in het Rotterdamse havengebied vanochtend heeft niets te maken met een stroomstoring. Die was daar ook eerder vandaag. Meerdere bedrijven lagen tijdelijk plat. Maar volgens de veiligheidsregio hebben ze niets met elkaar te maken. Bij de explosie kwam 1 persoon om het leven. Ondanks de ernstige droogte in ons land is er nog geen officiële watercrisis. Dat zeggen experts. Wel is er een landelijk watertekort, zegt minister Karremans bij de NOS.
19: Kijk maar naar de binnenvaart, kijk maar naar telers, tuinders, boeren die niet meer hun gewassen kunnen besproeien met water. Dus we kijken naar allerlei mogelijkheden om er toch maar voor te zorgen dat er water bij de mensen komt die dat nodig hebben. Maar ja, wij kunnen ook geen water maken. We zijn afhankelijk van neerslag en ook van wat er binnenkomt in de Rijn. En dat is heel weinig.
1: Ja, toch zijn er nog geen problemen met ons drinkwater of met de energievoorziening. Pas dan is er sprake van een crisis. In Italië is een explosie geweest bij een munitiefabriek. Het gebeurde in een dorp niet ver van Rome. In het gebouw brak eerst brand uit, waarna een luide knal te horen was. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn. En sport. Ajax speelt vanavond een kwalificatievoorronde voor de Conference League. Doen ze tegen Shelbourne uit Ierland. In Amsterdam werd er al met 3-1 gewonnen. En dus moet dit geen probleem zijn, zegt sportverslaggever Stan Wachman.
7: Het was een klein wonder dat Ajax slechts met 3-1 won van Shelbourne. Want gezien de kansen had het ook 8-1 kunnen zijn. Het kwaliteitsverschil is zo groot dat Ajax niet meer in de problemen zou komen. Maar vroeg 1 of 2 keer scoren om alle hoop weg te halen bij Shelbourne. Ja, dat zou natuurlijk lekker zijn.
1: Nou, de wedstrijd begint om 9:15. Het weer van Weerplaza. Het is nog lang zonnig en warm. Aan het eind van de avond is het nog altijd 22 graden. En morgen wordt het opnieuw tropisch heet, 33 tot 38 graden.
0: De Jo-verkeersinformatie door Flitsmeister. 11 files staan er nog in Nederland. Slechts 2 daarvan zijn langer dan 10 minuten. Eentje op de A27 van Utrecht naar Almere. Een kwartier heb je daar vertraging tussen Hilversum en Eemnes. De weg is afgesloten. En een file op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Ook daar een kwartier tussen Grijsoord en Schaarsbergen. Mocht je ergens anders in de file staan, dan duurt die niet langer dan 10 minuten.
18: Dit is Jo met Jorien Renkema. Yeah.

0: dat dit een dikke hit was. En dat dit echt 10 keer per dag voorbij kwam. 1997 was het. Eternal en B.B. Winans, I Wanna Be The Only One. Wat ik toen in de jaren 90 als 7-jarige nog niet wist, maar nu wel, is dat die B.B. Winans, die zanger, dat hij lange tijd een zangduo vormde met zijn zus. Mag jij raden hoe die zus heette? De zus van B.B. Die heette Sissy. Goed toch? Sissy en B.B. Winans, zo noemden ze zichzelf ook nog. En in die Eternal, waarmee hij deze hit scoorde, daar zaten ook nog eens twee zussen in. Nou, kan haast geen toeval zijn. En dan nu op Joe, een enorme rockster. Een man die met zijn band meer top 40 singles heeft gehad in Amerika in de jaren 80 dan welke andere artiest dan ook. Solo stond hij 7 keer op nummer 1 in de hitlijsten. Hij heeft naar schatting 150 miljoen platen verkocht. En hij heeft 1 Oscar, 2 Golden Globes en 8 Grammys op de schoorsteenmantel. Maar toch wil deze man zelf geen rockster genoemd worden.
1: Rockstars to me are Paul McCartney, Michael Jackson, Prince. I'm not a rockstar. I'm a musician that writes songs.

0: Michael Jackson en Remember the Time. Ik ben even de invalkracht hier op Joe in de middagshow. Ik heb 4 weken hier mogen zitten op de stoel van Kai Merks. En Kai is komende maandag weer terug van vakantie. En ik belde gisteren alvast even met hem om te vragen hoe zijn vakantie is geweest, hoe het met hem gaat. En toen vertelde hij dat hem iets is opgevallen tijdens zijn vakantie.
1: Dat er al heel veel smerige auto's weer rondrijden. En dat heeft natuurlijk te maken met bijvoorbeeld vliegjes en zo. Ja. En stof.
0: Ja, en ik weet niet of je Kai een beetje kent. Maar als je hem kent, dan weet je dat hij daar heel erg op aanslaat. Kai heeft echt een ding met smerige auto's. En dus heeft hij weer iets bedacht.
1: Ik wil eigenlijk komende woensdag Wasstraat Woensdag doen. Maar ik dacht wel, gaan we het grootser aanpakken. Dus komende woensdag hebben we Wasstraat Woensdag op locatie.
0: Ja, superleuk. Dus is je auto toe aan een wasbeurt? Laat hem nog heel even staan, want dan was je hem misschien aanstaande woensdag wel gratis bij een Anak Wasstraat. Ergens tussen 4 en 7. En dan kun je dus ook nog zwaaien naar Kai, want die zit daar dan radio te maken. Nou, bij welke Anak ze zijn, dat hoor je maandagmiddag tijdens de middagshow. En wil je hier nou meer info over, check dan even joe.nl.

0: Na 6:30 hoor je hier Eros Ramazzotti en Kool & The Gang met Celebration. En natuurlijk het nieuws komt eraan om 6:30 met Alain.
1: Ja, we gaan het hebben over het Songfestival, want er is gedoe over de plek waar dat gehouden wordt.
0: Het zal ook eens niet gedoe zijn, hè, met het Songfestival. Ik ben benieuwd.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: soorten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
6: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Kloppoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: Goedenavond. Het blijft nog lang zonnig en warm vanavond. Aan het einde van vanavond nog steeds 22 graden. Morgen krijgen we echt een tropische dag. Dan wordt het 33 tot maar liefst 38 graden. De Q-music. Oh, dan ga ik toch nog even de mist in. De Joe-verkeersinformatie door Flitmeister. Nog twee noemenswaardige files in het land. Eentje op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 7 minuten vertraging. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Gouwen en Moordrecht heb je door een ongeval 6 minuten vertraging. Dit is Joe. En nieuws van half 7 met Alain. Goedenavond.
8: Goedenavond. Russische hackers hebben ingebroken bij Shell en Philips. Beide bedrijven zeggen dat er inderdaad iets is gebeurd, maar laten er verder weinig over los. De hackersgroep staat erom bekend dat ze vaker aanvallen uitvoeren op grote bedrijven. Het doel is om losgeld te vragen voor de gestolen gegevens. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kuststad Burkas. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. En die keuze is opvallend, want hoofdstad Sofia gold vooraf als de grote favoriet voor het evenement. Ja, Burkas is veel kleiner en er zijn daar niet genoeg hotels. En dus moet Songfestivalverslaggever Lara Zevenberg en haar team naar een andere plek.
9: Er wordt al snel gedwongen om op Sunny Beach te gaan zitten bijvoorbeeld. Daar gaan wij nu heen. Het is ook in dezelfde periode als de examenperiode. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat betreft.
8: Ja, voor wie Sunny Beach niet kent, dat is het Albufera of Joret de Mar van Bulgarije.
7: Nou, dat wordt heel leuk commentaar dus.
8: In ieder geval genoeg gefeest, denk ik.
7: Ja.
8: En we hebben heel wat over voor ons huisdier. 2/3 is bereid om te besparen op de eigen uitgaven om zo de kosten voor hun dier te blijven dragen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. We kiezen dan bijvoorbeeld huismerken voor onszelf in plaats van aanmerken, zodat ons huisdier alles kan krijgen wat nodig is. En tegelijkertijd blijkt dat de kosten van medische ingrepen vaak veel hoger uitvallen dan verwacht. Huisdierbaasjes schatten deze tot wel 10 keer lager in dan de werkelijke kosten.
10: Dit is Joe met Jorien Renkema.
7: Eros Ramazzotti zo, Machele, Machabello, Questo Amore. Ik heb

Ma che bello, questo amore. Nu komt er goed uit. Eros Ramazzotti, die titel Ma che bello, questo amore. Ik probeer het gewoon nog een keer. Dat betekent letterlijk vertaald, hoe mooi is deze liefde? En het feit dat Eros Ramazzotti liefdesliedjes is gaan zingen, dat is echt geen wonder. Hij werd namelijk bij zijn geboorte in 1963 vernoemd naar de Griekse god van de liefde. Dat was Eros. En zijn ouders dachten, nou, dat is mooi, dan geven we hem een naam die hem hopelijk ook geluk in de liefde gaat opleveren in de rest van zijn leven. Nou, ik ben daar even ingedoken of dat een beetje heeft geholpen. Niet echt. Eros Ramazzotti is 2 keer gescheiden in zijn leven en hij lijkt nu single te zijn. Dus het heeft niet echt geholpen, Eros. En voor de oplettende luisteraar, het woord erotiek komt inderdaad ook van de naam Eros. This is the story of my baker.

Een van de allermooiste liedjes ooit gemaakt. Under the Bridge. The Red Hot Chili Peppers. En de allereerste keer dat de wereld dit liedje hoorde, was in Amsterdam. In 1991 deden Anthony Kiedis en John Frusciante van de Red Hot Chili Peppers een interview met de Nederlandse televisie. En dat gebeurde in een bootje in de Amsterdamse grachten. En tijdens dat interview speelden ze toen voor de allereerste keer dit nummer. Het zijn inmiddels echt legendarische beelden. Even een klein stukje.

0: Een Chain Reaction. Guido.
1: Hey, Jurie.
0: Hey. Goedenavond. Meteen na zevenen op de radio.
1: Ja.
0: En maandag is Kai weer terug.
1: Mm-hmm. Ja, klopt.
0: Dan mag je Minute to Win het weer met hem gaan spelen.
1: Ja, maar ik vind het leuk dat wij het ook nog even een keer samen
0: vind
1: gaan
0: ook,
1: doen.
0: Ja, vind ik ook. Is Kai een beetje goed eigenlijk in dit spel?
1: Ik vind hem ook verdacht goed vaak, ja. Mm. Ja, dat ik denk, hoe lang heeft hij zich voorbereid op een ronde?
0: Ja, nou moet je nagaan hoe scherp die maandag zal zijn. Dan.
1: Ja, ik ben benieuwd. Zien, ja.
0: We gaan vandaag spelen met Jeannette. Goedenavond, Jeannette.
2: Ja, goedenavond.
0: Hoe gaat het met je?
2: Goed hoor.
0: Wat was zo richting 7 uur in de avond het leukste dat je vandaag hebt meegemaakt?
2: Nou, we hebben vandaag niet zoveel gedaan, want dat is heel erg warm.
0: Oh.
2: In een vakantiehuisje.
0: Ja, maar goed, kijk, ergens dan gewoon een lekker drankje drinken. Het kan natuurlijk ook nog een hoogtepunt zijn, hè?
2: Ja, gewoon op ons eigen terrasje, een biertje en een jatseeën.
0: Och, leuk. Heb je gewonnen toen?
2: Ja, ik heb 1 keer gewonnen.
0: Okay. Oh, de andere keren niet?
2: Nee.
0: Oh. Nou ja, hopelijk heb je zometeen dan meer geluk bij Minute to Win It. Want na 7 uur gaat daar of Guido of ik, Jurien, gaan begrippen aan jou omschrijven. En binnen 1 minuut moet je er 5 raden. Lukt je dat, dan ben je het Joe prijzenpakket.
2: Oké. Okay.
0: Dus dan nu de vraag der vragen die we altijd voor 7 uur stellen. En met wie wil je gaan spelen? Met mij, Jurien, of met Guido?
2: Doe maar met Jurien.
0: Met mij? Nou, hey. Hartstikke leuk. Ga ik zometeen voor je omschrijven. En dan gaan we even dat prijzenpakket voor je binnenslepen, Jeannette. Komt helemaal goed.
2: Dat zal leuk weten.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo. Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
6: Voel mij zo free.
0: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
14: Geeft ruimte.
15: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wauw.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Dit is jou. Met Jaman Bob Marley na nieuws om 7 uur. Gelezen door Rebecca Looyen.
9: Goedenavond. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn, maar de minister van Transport is diep bezorgd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de plek van het ongeluk. De trein ontspoorde in een dorpje in de buurt van de kust. Meerdere wagons liggen omgekeerd naast het spoor. Op beeld is te zien dat sommige reizigers daar uitgeklommen zijn. In Maastricht is een woonwijk aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Gisteravond liep het daar uit de hand. Tientallen jongeren zorgden voor geluidsoverlast. Ook staken ze vuurwerk af en werden er brandjes gesticht. De lokale burgemeester wil niet dat bewoners zich weer onveilig voelen en dus grijpt ze in. Er is extra politie op de been en agenten mogen ook preventief fouilleren. Dan naar Almere, want daar is het WTC-gebouw uit voorzorg ontruimd. Op de bovenste verdiepingen is een brandlucht geroken, maar er is volgens de brandweer geen vuur of rook te zien. Dat meldt Omroep Flevoland. Er wordt nog gezocht naar de oorzaak. In het WTC-gebouw zitten tientallen bedrijven. Hoeveel mensen er geëvacueerd zijn, is niet bekend. En dan nog sport, want rond deze tijd trapt FC Twente af in een kwalificatievoorronde van de Conference League. Ze spelen tegen een club uit Slowakije, maar spannend wordt dat waarschijnlijk niet, want eerder won FC Twente al met 6-0. En dus is het vooral een formaliteit, vertelt onze sportverslaggever Stan Wachtman.
10: Ja, het kan niet meer fout voor Twente. En mogelijk krijgen ook meerdere spelers rust, aangezien Twente zondag alweer speelt tegen PEC in de Eredivisie. Het is vooral een wedstrijdje dat FC Twente tussendoor nog eventjes moet afwerken.
9: En vanavond is er nog meer voetbal, want ook Ajax komt in actie in de voorrondes van de Conference League. Zij spelen in Ierland de return tegen Shelbourne. De wedstrijd begint om 8:45. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het wordt weer een plaknacht, want op veel plekken blijft het vannacht rond de 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm tot wel 37 graden.
11: Dit is Joe met Guido Kuijn.
8: Ja, een liedje die eigenlijk wel goed bij gisteravond paste. Bill Withers, Ain't No Sunshine. Eerst Bob Marley, dit is Could You Be Love.

0: bij Joe. En Ain't No Sunshine, zo nog Kylie Minogue en ook Robin S. Show Me Love.
1: Minute to Win It.
0: Dat allemaal na een nieuwe ronde van Minute to Win It. Daar is ze. Gelukkig. Daar komt ze nog de studio ingerend. Jorien.
2: Ben er.
0: Nou, Jeanette, had je bijna het in je eentje moeten doen.
3: Nee, ik geloof niks van.
0: Ze is precies op tijd. Jorien, jij gaat zometeen 5 begrippen omschrijven aan Jeanette.
2: Ja, zin in.
0: Als jou dat lukt, en Jeanette, als het jou vooral lukt om ze alle 5 te raden, win je het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. En ik ga op de jurybank zitten. Ja, eigenlijk rest me niks anders dan jullie heel veel succes te wensen.
3: Dankjewel. Nou,
2: dank je.
0: Heel goed.
2: Dan gaan we, Jeanette.
0: 3, 2, 1, go!
2: Oké, dit is iets waar je bovenop gaat staan om te kijken hoe zwaar je bent.
3: Weegschaal.
2: Alle letters zitten alle 26 in het...
3: alfabet.
2: Ja. Dit is iemand die iets bij je thuis komt brengen waar je het nieuws in kan lezen.
3: Krant.
2: Ja, maar degene die het komt brengen.
3: Bezorger.
2: Ja, dus... Ja. Dit is een accommodatie waar je in kan zitten als je niet thuis bent in de zomer. Dan ga je op...
3: vakantie.
2: Ja, en dan zit je in een...
3: Een huisje, een hotel.
2: Ja, dus dat eerste woord, ik zei dan helemaal.
3: Huisje, vakantiehuisje.
2: Ja. Dit is iets wat je in je schoenen doet om ze mee dicht te maken.
3: Veters.
2: Ja.
0: Ja, nee, het is eigenlijk schoenveters.
2: Ja, maar er staat hier ook goed veters.
0: Jury?
2: Staat er toch letterlijk ook goed veters? Ja, stop de tijd.
0: De jury rekent het goed.
2: Ja. Is je geraaien, jury?
0: Ja, Jorien, ja, je komt er mooi mee weg.
2: Je
0: komt
2: er staat mooi. Letterlijk schoenveters, ja, ook goed veters.
0: Ja, je hebt ook gelijk. Ja, ja, je hebt ook gelijk.
2: Dat hoor ik graag.
0: Ja, dat hoor je thuis ook veel, niet? Ja. Jeanette, gefeliciteerd. Je wint het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. En dan kun je bijvoorbeeld naar Burgers' Zoo, Corpus of een overnachting in een Bastion Hotel. Dus gefeliciteerd.
3: Dank u wel.
0: Nou.
3: Hartstikke leuk.
0: Fijn, geniet ervan en mooie vakantie nog daar in Limburg.
3: Nou, dat komt helemaal goed.
0: Lekker.
2: Nou, doe je net.
0: Lekkere afsluiter van de week.
2: Ja.
0: Heerlijk. Maandag een nieuwe ronde, dan is Kai terug van vakantie. Ja. Is hij uitgerust of stort hij juist helemaal in?
2: Nee, dat komt goed.
0: Oké, fijn. We gaan het maandag meemaken. 7:10, maandagavond, een nieuwe ronde. Minute to win it. Kylie Minogue is onderweg. Supertramp ook naar Robin S. Dit is Show Me Love.

Je zal er toch maar bij zijn geweest. Als een van jouw favoriete artiesten een liedje aan het opnemen is. Dat zou toch waanzinnig zijn dat je een soort van fly on the wall bent in zo'n studio. Nou, dat kan nu een beetje bij Mariah Carey. Want die heeft oude tapes op internet gezet. Waarin ze een beetje aan het jammen was terwijl ze een nieuw album schreef.

Nou, ik heb er wel één ding. Het neurie is erin blijven zitten. Ieder is het weer. Maar op die manier kunnen dus heel veel grote hits ontstaan. Misschien ook wel Genie van Falco. Ga ik eens uitzoeken. Die hoor je in ieder geval zo meteen bij Joe naar Mariah Carey.

0: En dan zit de donderdagse werkdag er ook alweer op. En zo kruip je richting het weekend met de hits van Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s met zometeen Madonna en ook de Rolling Stones.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: De hete zomer, Crayon rolluiken.
3: Geluidsoverlast.
2: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek Kees-Smit.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
8: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Ruintje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Draai.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Het is 19:30 geweest. Goedenavond. Joe Verkeerde Flitsmeister met een file op de A50. Arnhem-Apeldoorn tussen Schaarsberg en Hoenderlo. Staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. Even vertraging 8 minuten.
5: Dit is Joe met Guido Kuijn.
4: Stilstaan met de muziek van Joe is minder erg hoor. Ja, hoor maar. Daryl Hall en John Oates komen eraan. Ook Rolling Stones. Eerst Madonna.

0: met de Rolling Stones en Angie.
1: Die Mick Jagger, die is gewoon al 83, hè?
0: Het worden allemaal een beetje oude basis, die artiesten uit de 70s, 80s en 90s. Zo ook John Oates en Daryl Hall zijn inmiddels 78 en 79. En Daryl Hall die heeft een paar weken geleden zelfs een niertransplantatie gehad. Maar ging allemaal goed. Sterker nog, Daryl Hall zit weer vol energie. Hij laat weten dat er binnenkort zelfs nieuwe muziek uitkomt. Maar ik weet één ding zeker, dat is solo muziek. Zonder John Oates, want die twee hebben elkaar het laatst gezien in de rechtszaal. Helemaal out of touch met elkaar. Er schijnt zelfs een straatverbod te zijn uitgedeeld. Ja, dat is hoog opgelopen, maar dat hoort een beetje bij het muzikant zijn, hè? Als je geen ruzie had, heb je ook geen succes gehad. Je hoort hem nu nog samen, Hall & Oates, Out of Touch.

Take. En ben je al op vakantie geweest? En zo ja, ben je daar nog aangesproken op je gedrag als botte Nederlander? Ja, we zijn in Nederland niet op ons mondje gevallen, hè? We durven overal wat van te zeggen. Tenminste, de laatste keer dat ik voordrong in de supermarkt heb ik het wel gehoord. Maar er is één plek waar wij, botte Nederlanders, heel klein worden.

0: Ellie Man, If I Can't Have You bij Joe. Je krijgt zo het nieuws van Rebecca en daarna muziek van Kate Bush en ook Culture Club, Karma Chameleon. En ook nog één van de twee liedjes die nu voor jou klaarstaan in de app van Joe. Ik heb twee liedjes voor je afgestoft uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1970. Stemmen op jouw favoriet doe je dus nu in de app van Joe. Het staat op dit moment gelijk, dus ik zou het wel weten. Stem nog even mee, het liedje met de beste stemmen straks.
1: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterrenslot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dit is Jan. Met Culture Club, Kamme Chameleon. Het nieuws van 8 uur door Rebecca Looijen.
7: Goedenavond. Er is een landelijke storing in het systeem van de NS en daardoor is de informatie in de app nu niet actueel. Ook is er geen reisinformatie zichtbaar op de borden op treinstations en kunnen er geen berichten worden omgeroepen. De treinen rijden wel gewoon volgens dienstregeling. De NS werkt ondertussen hard aan een oplossing. In Utrecht zijn vanmiddag een tram en een bus op elkaar gebotst. 5 mensen zijn daarbij gewond geraakt, waaronder de chauffeur. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De botsing gebeurde rond 5:30. Het ging mis toen de bus af wilde slaan en daarbij tegen de tram aankwam. De bus schoot door die klap van de weg af en de tram is ontspoord. Door het ongeluk rijden er voorlopig geen trams tussen Utrecht en IJsselstein. In Den Haag lopen honderden mensen vanavond mee in een stille tocht. Die wordt georganiseerd voor de vrouw die vorige week werd doodgeschoten in haar huis. Haar kinderen lopen ook mee. Hun vader wordt verdacht van de moord. De vrouw bleek ook nog eens zwanger te zijn. En dan nog sport, want over 3 kwartier trapt Ajax af in een kwalificatievoorronde van de Conference League. In Ierland spelen ze de return tegen Shelbourne. De eerste wedstrijd werd met 3-1 gewonnen en dus moet deze ook geen probleem zijn. Dat verwacht sportverslaggever Stan Wachtman.
8: Het was een klein wonder dat Ajax slechts met 3-1 won van Shelbourne, want gezien de kansen had het ook 8-1 kunnen zijn. Het kwaliteitsverschil is zo groot dat Ajax niet meer in de problemen zou komen. Maar vroeg 1 of 2 keer scoren om alle hoop weg te halen bij Shelbourne, ja, dat zou natuurlijk lekker zijn.
7: Ajax is niet de enige ploeg die vanavond in actie komt. Ook FC Twente speelt op dit moment tegen een club uit Slowakije. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het wordt weer een plaknacht, want op veel plekken blijft het vannacht rond de 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm tot wel 37 graden.
6: We krijgen nog het Joe-verkeer door Flitsmeister met nog een vertraging op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Schaarsbergen en Hoenderlo staat een kapotte vrachtauto. Rechterrijstrook is dicht. Even vertraging 15 minuten.
9: Dit is Joe met Guido Kuijn.
6: En in Oh Ja, Die Had Je Ook Nog, 2 liedjes uit 1970. Stem op jouw favoriet kan nu al in de app van Joe. En Kate Bush, hoor je naar Culture Club.

0: Shanice nog in het verschiet. Net als Fleetwood Mac en Little Lies. Het is 13 augustus 2026. De dag dat de film Minouche 25 jaar geleden uitkwam. Het was de doorbraak van Carice van Houten, die in die film langzaam in een poes verandert. De film is nu helemaal digitaal gerestaureerd en draait vanaf vandaag weer opnieuw in de bioscopen in superhoge kwaliteit. Dus daar kan er weer jaren mee. Ook was het de dag van het hitteplan op meerdere plekken in Nederland. En op veel andere plekken gold code geel. En ook morgen geldt code geel nog in het hele land. En zaterdag blijft die code staan in het westen en zuiden. En dat betekent dus genoeg water drinken, niet te veel naar buiten gaan en goed insmeren. Maar voor mij betekent code geel vooral dat het lekker weer is.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: En met het zonnetje op de bol heb ik een vraagje aan jou. Wil jij de keuze maken tussen twee liedjes? Ik heb er twee voor je afgestoft uit de top 40 van vandaag, 13 augustus. Maar dan in 1970, 56 jaar geleden. Toen stonden in de top 40 Free met All Right Now. Jerry in the summertime.

mijn vraag aan jou is, welke van deze twee wil je zo helemaal horen op Joe? Open even de app van Joe en tik daar op jouw favoriet. Hoor je liedje met de meeste stemmen over 7 minuten. Fleetwood Mac, Little Lies en dit is Shanice. I Love Your Smile bij Joe.

0: Het zit heel dicht op elkaar. Het kan de een nog worden, het kan de ander nog worden. Dus als je nu de app van Joe opent, zou het zomaar kunnen zijn dat jij de beslissende stem uitbrengt.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Want we waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1970. Het jaar van de eerste uitzending van... Top Pop. Met de legendarische Alt Visser en natuurlijk Penny de Jager met haar dansjes. Ze hebben het uiteindelijk 15 jaar volgehouden. En vandaag, 13 augustus, maar dan in 1970, stonden deze twee liedjes in de top 40. Free and All Right Now.

0: En de kogel is door de kerk, zeg. Er zijn nog flink wat stemmen bijgekomen in de laatste minuut. Het stond zo goed als gelijk een minuutje geleden. Maar nu hebben we toch een relatief duidelijke winnaar. Met 56% van de stemmen is vanavond de winnaar... Mango Jerry in de summertime.
1: Oh ja, die had je ook nog.

de winnaar van... Oh ja, die had je ook nog voor vandaag. Mango Jerry en In the Summertime. Maandag een nieuwe editie van Oh ja, die had je ook nog. Dan heb je in de app van Joe de keuze uit twee liedjes uit de top 40 van maandag. Maar dan in 1998. Nu bij Joe.

0: De jaren 80, de jaren 90. Ze komen allemaal voorbij hier op Joe. Met zo Cyndi Lauper, True Colors, ook Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's en Earth and Fire. Ruik hem al een beetje, het weekend.
1: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
2: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Hey Raymond!
6: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammas! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
13: Deze week in de bonus. Perla huisblends, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Dit is Joe met Guido Kuyn.
15: En Journey Kaagman in Earth and Fire. Zometeen met The Weeknd. Ook Deep Blue Something. Breakfast at Tiffany's.

Joe met Earth and Fire Weekend. Zoon of Prince, the most beautiful girl in the world. Ik was laatst bij de wasstraat. Mijn auto was er helemaal doorheen geweest. Maar hij was gewoon niet schoon. En ik vroeg, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat er nog zoveel vliegen op zitten? Blijkt dus dat als je vliegen lang op je auto laat zitten, dat dan het eiwit wat in zo'n vlieg zit, in je lak trekt. Dus het devies is eigenlijk, was je auto wat vaker. Of in ieder geval als er vliegen op zitten. Ga ik nu dus doen. En vooral woensdag. Want aanstaande woensdag is het Wasstraat Woensdag bij Joe. Kai van de Middagshow zit dan ergens op locatie in het land. En daar kun je gratis je auto wassen. Waar dat precies gaat zijn, hoor je aanstaande maandag tussen 4 en 7. En dit is YouTube bij Joe.

met Prince. En the most beautiful girl in the world. Ja, ze hebben het maar getroffen, hè? Die knappe mensen. Zoals jij. Nou, kijk maar in de spiegel en wees maar eens tevreden. Want uit onderzoek blijkt dat als je knapper bent, of in ieder geval jezelf ook wel knap vindt, dat je vaak ook gelukkiger bent. Want ja, je wordt er ook iets zelfverzekerder van. Staat steviger in je schoenen. En dan denken mensen, nou, die moeten we hebben voor deze nieuwe baan, deze promotie of misschien wel deze relatie. Dus ja, dan weet je dat de volgende keer dat je in de spiegel kijkt. Over knappers gesproken. Dit is Blondie.

0: Miami Sound Machine. Dr. Beats. Bij Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zo Chaka Khan, ook Bruce Springsteen, I'm on fire. En het nieuws krijgen we zo van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ik geef je zo een update over de ontspoorde trein in Engeland.
2: En hoe was het bij het ING servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
8: Kozijnshop. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze, 99 cent.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Met muziek van Bruce Springsteen en Chaka Khan. Dat nieuws van 9 uur. Gelezen door Rebecca Looyen.
3: Goedenavond. Er is een landelijke storing in het systeem van de NS. En daardoor kan je op de borden op treinstations nu geen reisinformatie zien. Ook kunnen er geen berichten worden omgeroepen en is de informatie in de app nu niet actueel. De treinen rijden wel gewoon volgens dienstregeling. De NS werkt ondertussen hard aan een oplossing. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord. 11 mensen zijn daarbij gewond geraakt en 2 van hen zijn er slecht aan toe. Dat melden Britse media. In totaal waren er 150 passagiers aan boord. Zij zijn inmiddels allemaal uit de trein gehaald. Het ging eind van de middag mis in een dorpje in de buurt van de kust. Hoe die trein kon ontsporen is nog onduidelijk. In het noorden van Griekenland woedt een natuurbrand die zich snel verspreidt. Tientallen toeristen zijn daarom met bootjes geëvacueerd. En dat moest zo snel gebeuren dat sommigen hun badkleding nog aan hadden. Ondertussen doen de hulpdiensten er alles aan om het vuur daar te bestrijden. 2 brandweermensen zijn daar wel bij gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. En het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse stad Burgas. En dat is een opvallende keuze, want dit kustplaatsje is best klein. Zeker vergeleken met de hoofdstad. Betekent ook dat er niet zo heel veel hotels in de omgeving zijn. En mede daardoor wordt het een bijzondere ervaring. Dat vertelt onze Songfestivalverslaggever Lara Zevenberg.
4: Je wordt al snel gedwongen om op Sunny Beach te gaan zitten bijvoorbeeld. Daar gaan wij nu heen. Het is ook in dezelfde periode als de examenperiode. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat betreft.
3: Het moet een soort songfestival bij de beach gaan worden. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het wordt weer een plaknacht, want op veel plekken blijft het rond de 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm tot wel 37 graden.
5: Dit is Joe met Guido Kuijn.
2: En hou eens op met dat schudden met die billen. Is wat een groot artiest zegt. Wie het is hoor je zo. Naar Bruce.

0: even lekker dansen op Chaka Khan en I'm Every Woman bij Joe. Maar dat dansen, dat hoeft helemaal niet van Chaka Khan.
1: Nee.
0: En vooral niet als je artiest bent, want Chaka Khan die vindt dat vooral de vrouwelijke artiesten van tegenwoordig veel te overdreven optreden. Ze kunnen niet goed zingen, maar gaan dan schudden met hun billen om dat te compenseren. Ja, ik herken dat eigenlijk wel een beetje. Zometeen een vrouw die het helemaal niet nodig had om met de billen te schudden, want ze kon zingen als de beste. Tina Turner, hoor je naar Roxette. I see you

met Kiss. I was made for loving you. Goedenavond, Guido hier. Ik speel zo meteen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. Maar er is ook gevaar, want je kunt tussendoor je tot dan toe verdiende geld kwijtraken. En dat klinkt zo. Dat is het geluid dat je niet wilt horen tijdens de 10 voor 10. En precies dat geluid hoorde Claudia gisteren meerdere keren. En uiteindelijk won ze niks. 0 euro in de 10 voor 10. Straks hoop ik iets meer weg te geven. Jezelf opgeven voor de 10 voor 10 duur je over 7 minuten. Naar Paul Young. En dit is Blue.

0: Young. Come back and stay bij Joe. Je hoort zo nog muziek van Queen en ook Neil Diamond, Sweet Caroline. En zometeen ook een nieuwe ronde van de 10 voor 10 en kans op 100 euro. Het is toch even lekker voor het komende weekend. Het wordt een warm weekend, dus misschien kan je het uitgeven op het terras. Maar dan moet je die eerst winnen bij de 10 voor 10. Wil je kans maken op die 100 euro? Pak snel de app van Joe en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. In welke filmreeks reist Marty McFly met een DeLorean door de tijd? In welke filmreeks reist Marty McFly met een DeLorean door de tijd? Jouw antwoord via een bericht in de app van Joe kan zomaar eens 100 euro waard zijn.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müller Milk, the moo you can't resist.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken,
4: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Deze week in de bonus. Aha.

0: Dit is Joe met Guido Kuijn.
1: Met een leuke vraag. In welke filmreeks reist Marty McFly met een DeLorean door de tijd? Welke filmreeks is dat? Als je dat weet, stuur de naam van die reeks in via bericht naar de app van Joe. Maak je zo kans op 100 euro in de 10 voor 10.

0: Met Neil Diamond, Sweet Caroline. Je hoort hier het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo de Backstreet Boys en ook Queen.
1: De 10 voor 10.
0: Verder zo een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Esther, goedenavond.
2: Hi.
0: Hi, goedenavond. Jij moet vandaag eerder naar huis, wegens de hitte.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat lekker zeg. Wat voor werkgever heb jij dat die jou gewoon eerder wegstuurt?
2: een hogeschool.
0: Een hogeschool.
2: Dus er zijn geen studenten en geen docenten, dus er waren, ik denk, 5 mensen.
0: Oh joh, in dat hele gebouw. Maar wat doe je daar dan op die hogeschool?
2: Ik werk bij de studentenadministratie.
0: Ja.
2: En dat gaat natuurlijk altijd door, want er komen nieuwe studenten. Studenten moeten afstuderen.
0: Ja, dus, tuurlijk.
2: Dus ja, dat zit niet op hetzelfde schema als een docent, zeg maar.
0: Ja, inderdaad. Oké. Dus jij moet in de vakantie gaan doorwerken.
2: Wij moeten doorwerken, een heleboel studenten toelaten, inschrijven, roosters klaarmaken, allemaal dat soort
0: dingen. Het is eigenlijk een omgekeerde wereld, dus als iedereen vakantie heeft...
2: Ja, dit is onze drukke tijd, ja.
0: Ja, dit is bij jou juist gekkenhuis. Oh, wat grappig. hey, en dit weekend ga je naar het museum?
2: Ja.
0: Wat leuk.
2: Ja, ik ga naar het Krullenmullenmuseum.
0: Het Krullenmullenmuseum. Ik ben er nooit geweest.
2: Ik
0: ben zelf ook niet per se een museumfan, als ik heel eerlijk ben. Ik loop er wel eens rond en denk echt, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Waar zit ik nou naar te kijken? Wat zijn we eigenlijk met z'n allen hier aan het doen? Hebben ze allemaal rare dingen geschilderd? Allemaal bijzondere dingen geknutseld? En dan zitten wij er een beetje naar te kijken, waarom?
2: Ja.
0: Maar neem me mee, wat is er leuk aan? Daar moet je veel te lang over nadenken.
2: Het verwondering, zeg maar, dat iemand zoiets bedenkt.
0: Het verwonderen...
2: En dat dat aan jou probeert over te brengen. Dus dat probeert wel een boodschap over te brengen, volgens mij.
0: Ja, oké. Het verwonderen dat iemand dat heeft gedaan. Ja, dat doe ik in principe ook.
2: Ja. Het respect voor iemand dat hij dat kan bedenken. Ja.
0: Nee, oké. Daar kan ik dan wel in mee, zeker. Esther, zometeen 100 euro te winnen in de 10 voor 10. Gaat dat mee naar het museum?
2: Ja. Koop
0: je daar een kunstwerk van?
2: Misschien.
0: Kan je mee naar huis nemen, super. We gaan eens kijken met hoeveel budget jij op kunstjacht gaat. Over 7 minuten een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Tot zo, Esther.
2: Oké. Okay.

0: I Want It That Way bij Joe. Het is nog Don Henley.
1: De 10 voor 10.
0: Allemaal, na een nieuwe ronde van de 10 voor 10 speel ik vanavond met Esther. Zij gaat dit weekend naar het Kruller-Muller Museum. En als ze wat geld wint in de 10 voor 10, gaat dat op in het restaurant daar. Lekker appeltaartje met slagroom, koffie erbij. Hè?
2: Zoiets.
0: Wordt het weekend van je leven zo. Esther, eerst eens even kijken met hoeveel koffiebudget je op pad gaat. In de 10 voor 10 krijg je zo 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een museum, noem ook echt een museum. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja.
0: Heel fijn. Dan starten wij met vraag 1. Esther, in welke filmreeks reist Marty McFly met een DeLorean door de tijd?
2: Back to the Future.
0: Back to the Future is goed, 10 euro. Vraag 2. Hoeveel strikes mag een slagman missen voordat hij uit is bij honkbal?
2: 3.
0: Ja, 3 strikes and you're out. Je staat op 20 euro. Vraag 3. Maak de titel van de Joe-hit van Don Henley af. The Boys of...
2: Summer.
0: Ook goed. The Boys of Summer, hoor je zo. 30 euro. Vraag 4. In welk bordspel probeer je met legers de wereldkaart te veroveren?
2: Risk.
0: Ja, ook goed. Lekkere start, Esther. Eens even kijken of je dat door kan zetten. Vraag 5. Eerder deze zomer werd in Maasbracht een wereldrecord neergezet met de langste ter wereld. Maar van welke Hollandse snack?
2: Frikandel.
0: Dat is een goede gok. En die frikandel was 41 meter en 45 centimeter. Dus wat dat betreft was hij ook niet te missen. Je staat op 50 euro. Vraag 6, Esther. Wat is de hoofdstad van Zweden?
2: Stockholm.
0: 60 euro. Vraag 7. Hoe heet het teken van twee puntjes op een klinker? Zoals in het woord reunie.
2: Schema.
0: Ook goed. Foutloos. 70 euro. Vraag 8. Hoe heette het hondje dat in 1957 als eerste dier de ruimte inging?
2: Oh.
0: Oh, Esther! Oh nee! Wat doe je?
2: Ik weet het niet.
0: Oh, wat jammer! Had, oh, ja, ik wil natuurlijk zeggen, had een naam geroepen, had iets geroepen.
2: Dat was ik van plan, maar kennelijk was dat sneller.
0: Oh, te laat. Ja, die 70 euro die je had staan is weg. Ja, ach, wat jammer. Zonde. En ik zocht naar hondje Laika.
2: Ja, daar was ik ook niet opgekomen.
0: Nee. Oh, oké. Okay. Ach, ja, nog 2 vragen te gaan. Ach, ik had echt de hoop om 100 euro weg te geven. Maar laten we dan nog voor de 20 euro gaan. Vraag 9, Esther, is een biologievraagje. Hoeveel chromosomen heeft een gezond mens in totaal?
2: 2.
0: Nee, ietsje meer. 46. Oké, okay, Esther, focus. Dat troost tientje. Alsjeblieft, vraag 10. Hoe heet het traditionele Nederlandse bouwwerk met wieken dat graan maalt of water wegpompt?
2: Een windmolen.
0: Ja. Ach, met lichte frustratie kwam dat eruit.
2: Ja.
0: Oh, ja. Esther, ja.
2: Ja, ik ging wel lekker, dus ja. Dat was jammer.
0: Ja, je ging als een speer van start, maar opeens viel het allemaal uit je handen.
2: Ja, ach, ja. Maar de Boys of Summer is mooi, dus daar word ik
0: maar getroost. Oh, fijn, fijn. Nou, ben ik blij dat de muziek je nog een beetje vrolijk kan stemmen. En je hebt toch een tientje, hè? Ik bedoel, in een paar minuten een tientje verdienen. Zijn niet veel mensen die dat doen.
2: Appeltaartje moet lukken.
0: Ja, zeker. Nou, dat appeltaartje is al binnen. Geweldig. Jij gaat het helemaal naar je zin hebben in het Kruller-Muller Museum dit weekend. Veel plezier.
2: Oké, doei, doei.
0: Doei. Maandag, een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Kans op 100 euro. Ja, ik zeg het goed. 100 euro. Jezelf opgeven. Doe je dan iets voor half 10. Maandagavond.

0: liedje recht uit het hart. Het hart van Don Henley. Boys of Summer hoorde je bij Joe. Met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen een liedje recht uit je keel. Bon Jovi, Living on a Prayer. Verder muziek van Toto. En ook Doe Maar is onderweg. Net als het nieuws van 10 uur met Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Er is al de hele avond gedoe bij de NS. En daar geef ik je zo een update over.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Bij u.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee!

0: Deal.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap.
3: Scafino.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
4: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur.
12: Goedenavond. Ga je met de trein, dan kan je reis wat chaotisch verlopen, want de NS heeft al de hele avond last van een systeemstoring. Daardoor kan je geen reisinformatie zien op de borden op het station en klopt de informatie in de app ook niet. Inmiddels is de dienstregeling aangepast en daardoor kan je last hebben van vertragingen. In Utrecht zijn vanmiddag een tram en een bus op elkaar gebotst. 5 mensen zijn daarbij gewond geraakt, waaronder de chauffeur. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De botsing gebeurde rond 5:30. Het ging mis toen de bus af wilde slaan en daarbij tegen de tram aankwam. De bus schoot door die klap van de weg af en de tram is ontspoord. In Zeeland is er brand uitgebroken bij een dierencrematorium. De vlammen slaan uit het dak van het pand, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gewond geraakt. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat. Omwonenden moeten ondertussen hun ramen en deuren dicht houden, want bij de brand komt veel rook vrij. En dan nog sport, want FC Twente is door naar de laatste voorronde van de Conference League. In Slowakije werd er met 3-3 gelijk gespeeld, maar dat was genoeg, omdat Twente vorige week al ruimschoots won. Toen werd het 6-0. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het wordt weer een plaknacht, want op veel plekken blijft het een graad of 20. Morgen opnieuw zonnig en warm tot wel 37 graden.
11: Dit is de avond van Joe.

0: Hey, dat is Tom die net parkeert.
1: Hey, oh, sorry.
0: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
13: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
12: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.

0: Lekker zomers, altijd laag. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
15: It's funny, because it's true.
14: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Het nu.nl nieuws van 11 uur.
19: Goedenavond. De grote systeemstoring bij de NS is weer opgelost. De hele avond waren er problemen waardoor je geen reisinformatie kon zien op de borden op het treinstation en ook klopte de info in de app niet. Het kwam allemaal door problemen bij de IT-afdeling, maar inmiddels werkt alles weer. Honderden mensen hebben vanavond meegelopen in een stille tocht door Den Haag. Die werd georganiseerd voor de vrouw die vorige week werd doodgeschoten in haar huis. De tocht eindigde bij dat huis en daar werd een minuut stilte gehouden. Ook de kinderen van de vrouw waren aanwezig. Hun vader wordt verdacht van de moord op hun moeder. Zij bleek ook nog eens zwanger te zijn. In België hebben bouwvakkers een flinke goudschat gevonden tijdens werkzaamheden. Dat meldt de NOS. Er lagen goudstaven en munten ter waarde van €9 miljoen. Die vonden ze in een kist die ingemetseld was in de muur van de kelder. De bouwvakkers hebben meteen de politie gebeld en die heeft het goud naar een veilige plek gebracht. Belgisch OM gaat nu onderzoeken wie precies de eigenaar van die schat is. En als die niet wordt gevonden, dan gaat het geld naar een goed doel. En dan nog sport, want ook Ajax is door naar de volgende voorronde van de Conference League. Maar heel makkelijk ging dat niet. Bleef in Ierland bij een 2-2 gelijkspel tegen Shelbourne. Maar omdat Ajax de eerste pot al gewonnen had, gaan ze toch door. Ze zijn niet de enige. FC Twente speelde vanavond ook gelijk. Zij met 3-3 tegen Slowakije. Maar ook Twente komt er goed mee weg, omdat ze de eerste wedstrijd gewonnen hebben. Het weer van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het wordt een plaknacht, want op veel plekken blijft het een graad of 20. Morgen opnieuw zonnig en warm tot wel 37 graden.
18: Dit is de avond van Joe.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nu.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wauw.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Dit is Joe.

0: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Dit is jouw.
12: Het nieuws van 12 uur.
13: Goedenacht. Marokko houdt het leger en de politie paraat bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, melden verschillende media. Op de socials zouden oproepen rondgaan voor een nieuwe bestorming dit weekend en Marokko wil dat voorkomen. Vorige maand trokken 80.000 Marokkanen via het water de grens over. De meeste gingen al snel weer terug. Er komt volgende week een grote politieactie op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans vanavond bij Goedenavond Nederland. Sinds vorige maand mogen vrachtwagens de brug niet meer op, omdat die dat niet meer kan hebben. Maar het gebeurt nog steeds. Wie volgende week wordt betrapt, gaat aan de kant en krijgt een boete, zegt Karremans. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf Moroccan Oil is niet langer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Organisator EBU heeft dat bevestigd, maar zegt er niet bij wat de reden voor de terugtrekking is. De deelname van Israël aan het Songfestival is al een paar jaar omstreden door de oorlog in Gaza. En Ajax is door naar de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. Uit tegen de Dierse Shelburne kwam het niet verder dan een 2-2 gelijk spel, maar dat was na de 3-1 in de heenwedstrijd genoeg. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Ook Twente is door na hun 3-3 in de return tegen het Slovaakse Dutch. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
12: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Marokko staat op scherp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om zaterdag opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. Bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist extreme regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En trainer Michel Sanchez van Ajax is niet te spreken over zijn ploeg. Die speelde met 2-2 gelijk tegen Shelburne in de laatste voorronde van de Conference League. We kwamen om te winnen en dat is niet gelukt, zegt Sanchez. Die vindt dat Ajax intelligenter moet zijn, want, zegt hij, mentaal zat het nu niet goed. En dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden op verdenking van het aansteken van een bosbrand waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. De brand woedde in de buurt van Bordeaux en de brandweermensen werden in hun wagen ingesloten door het vuur. Hun dood leidde tot woede bij de bonden. Ze vinden dat ze te weinig blusmiddelen hebben en dreigen met acties. In Den Haag is afgelopen avond een stille tocht gehouden voor de vrouw die vrijdagnacht in haar huis werd doodgeschoten. Er deden honderden mensen aan mee. Ze hielden bij het huis een minuut stilte. De tocht was meteen een protestmars tegen femicide, oftewel vrouwenmoord. De vrouw had kinderen van de verdachte en was zwanger. Een groep bouwvakkers die aan het werk was in een gebouw in Oost-Vlaanderen heeft een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten met een waarde van 9 miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie en dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. En bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist heel veel regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. En dan het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht. Het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet. 30 tot lokaal.